0: Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn

0: en rookproblemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Mojarh meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Ah, mijn rug.
7: Beweeg.
6: Hé, wat? Huh?
7: Ik ben het. Je rug.
6: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
8: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
9: Dit is Bo.
10: De omroep van de Bollenstreek.
9: Met muziek en

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatste Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Madjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop.

0: feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
8: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
9: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
10: Ah, mijn rug.
11: Beweeg.
10: Hè? Wat? Huh?
11: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
12: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten,

0: het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men.

0: Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Dit is Bo,
6: de omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Groep Katwijk.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. documentprinter.nl.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic.

0: Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Bo.
2: De omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is het weekoverzicht van Bo. U hoort een uur lang nieuwsrapportages en interviews van afgelopen week, afgewisseld door muziek.

0: De Warmondse Kaagweek is terug. Na een jaar zonder feest vanwege de NAVO-top maakt Warmond zich op voor 4 dagen muziek, activiteiten en ontmoeting. Maar er is ook iets veranderd. De Droge Kaagweek vindt dit jaar niet meer plaats in Park Groot Leerust, maar op de gemeentehaven. Aan de telefoon is Pieter Wassenaar, voorzitter van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten. Goeiedag, Pieter.
1: Goeiedag, Jordan.
0: Ja, de Droge Kaagweek is er voor het eerst weer sinds 2 jaar. Hoe voelt dat?
1: Nou, we zijn wel weer toe aan een feestje in Warmond, dat zul je begrijpen. Ja. We zaten helemaal wel in de hoek waar de klappen vielen, want we hebben natuurlijk 2021 2 corona-afgelastingen gehad. Ja. En inderdaad, zoals je al zei, die vermaleide NAVO-top vorig jaar. Dus het gonst op het dorp, we hebben er zin in.
0: Ja, is er echt een gevoel aanwezig van, we hebben echt behoefte aan een Warmondse feestweek?
1: Ik had een heleboel berichtjes van mensen die mij appten van het gaat toch wel echt door, hè? En nu dat hitteplan er weer doorheen. En ja, de mensen die staan echt te trappelen, kan ik je vertellen. Ja.
0: Super, over die hitte, daar wil ik het zo nog even over hebben. Maar ja. Er is natuurlijk een tussenjaartje geweest. Gaan jullie daarom dit jaar extra aanpakken?
1: Ja en nee. We hebben echt een heel mooi programma. Maar je moet je wel realiseren en... daar gaan we het denk ik straks ook nog over hebben, want je bent aardig op de hoogte. We zitten natuurlijk op een nieuwe locatie dit jaar. Dus het is voor het bestuur van de VWF heel erg puzzelen van waar zetten we alles neer, hoe krijgen we het geregeld, hoe zit het met nooduitgangen, bezoekersstromen. Nou, noem het allemaal maar op. Dus ja, we hebben een heel mooi programma, maar ik kan niet zeggen dat we het hele programma omgegooid en vernieuwd hebben, zeg maar. Het is een traditionele Kaagweek, om het zo maar te zeggen.
0: Oké, nou daar is ook niks verkeerds mee. Maar nu die nieuwe locatie, moesten jullie weg uit Park Groot Leerust? Of vanwaar deze beslissing?
1: Wij gebruikten altijd een calamiteitenroute, althans, ik zeg gebruiken, maar we hebben hem nooit gebruikt. Maar vanuit de voorwaarden in onze evenementenvergunning moesten wij altijd een calamiteitenroute aanleggen, zodat er een tweede uitgang is uit Park Groot Leerust om bij calamiteiten het publiek op een veilige manier te kunnen ontruimen. Dat deden wij altijd over het privéterrein van een naastgelegen jachthaven. Wij legden dan een groot ponton over de sloot tussen Park Groot Leerust en de naastgelegen jachthaven. Alleen, wij kregen in januari van dit jaar te horen dat de eigenaar van die jachthaven daar geen medewerking meer aan wenste te verlenen. Ja, en het is zo klaar als een klontje. Geen calamiteitenuitgang op je evenemententerrein is geen evenement in Park Groot Leerust.
0: Ja, teleurstelling.
1: Ja, want het was natuurlijk, er luisteren natuurlijk allemaal bollenstrekers mee. Maar het was natuurlijk wel het mooiste feestterrein in de hele bollenstreek.
0: Dat is een biased opinion.
1: Ik denk je gaat het beamen.
0: Nou, ik blijf objectief hier, Pieter.
1: Okay,
0: maar die nieuwe locatie biedt vast ook mogelijkheden.
1: Ja, absoluut. Het is niet alleen maar kommer en kwel. De nieuwe locatie is de gemeentehaven. Zeg maar het parkeerterrein voor de brug naar Koudoren, het recreatieeiland Koudoren toe. En ja, dat is helemaal verhard en dat zijn we niet gewend. We lopen altijd met rijplaten op het gras en noem het allemaal maar op. En als er een zomerse onweersbui viel, dan liepen we zelfs tot onze enkels in de modder. Heeft ook zijn charmes.
0: Ja.
1: Maar nee, de gemeentehaven, we zijn er nu nog niet helemaal aan gewend. Maar ik denk dat we achteraf zeggen, maar hier kan het ook goed, ja.
0: Ja, en het is nu, wat u zegt, inderdaad een versteende locatie. Komende dagen is er nog een hitteplan van kracht.
1: Ja,
0: hoe gaan jullie daarmee om?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk zowel van de gemeente als vanuit de hulpdiensten alle instructies ontvangen hoe daarmee om te gaan. As we speak probeer ik nog wat mobiele vernevelaars te huren bij de verhuurbedrijven in de regio. Maar ik ben natuurlijk te laat. Die zijn allemaal al op andere locaties neergezet. Wij hebben wel extra parasols, extra ventilatoren. We verstrekken gratis water natuurlijk aan de bezoekers. En als we het dan al hadden over pluspunten van de gemeentehaven. Op de gemeentehaven in Warmond staat een Dunea watertappunt. En die staat gewoon midden op ons feestterrein straks. Dus dat is fantastisch.
0: Ja, gewoon vers water.
1: Ja.
0: En als we het nou hebben over het programma, we hebben het nu over de veranderingen, het programma zelf, de inhoud. Waar kijken we dan het meeste naar uit komend weekend?
1: Nou ja, dat is toch wel... Kijk, we hebben de traditionele evenementen die altijd veel lokale inwoners naar het feestterrein, ik zou bijna het park zeggen, naar de gemeentehaven trekken. Dan heb je het over eieren gooien, klaverjassen, echt de traditionele precies. Onderdelen. Maar ja, wij kijken natuurlijk wel allemaal uit naar de drie feestavonden. We hebben op donderdag en vrijdag en zaterdag pakken we leuk uit met live muziek, bands op het podium. En dan is het tot 1 uur feesten op de gemeentehaven. Zondag doen we het wat rustiger aan. Dan stoppen we om 10 uur. Want na 3 dagen feesten is onze ervaring, is Warmond wel moe hoor, zondagavond. Ja. Ja.
0: En als er dan 1 ding moet zijn, waar moeten mensen dan naartoe?
1: Ja, dat vind ik dan weer een lastige vraag. Ik denk sowieso zaterdagmiddag en zondagmiddag. Dan bruist Warmond de gemeentehaven echt met. Dan is er een proeverij. Alle oud-Warmonders komen weer terug voor een soort van reunie. Er is live muziek. En dat is dan semi-akoestisch. Dus ja, dan heerst er echt wel een soort van fijne groove, zeg maar. Ja, de jongere mensen die zullen zich aangetrokken voelen tot de vrijdag en de zaterdagavond. Dan staan er echt feestbands op het programma. Ik geef daar wel bij aan dat daarvoor kaartverkoop verplicht is gesteld door de gemeente Teylingen.
0: Ja, maar er is dus iets voor jong en oud.
1: Jong en oud, ja.
0: Helemaal super. Pieter Wassenaar, voorzitter van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten. Hartelijk bedankt voor deze toelichting. En de Droge Kaagweek is van donderdag tot en met zondag bij de gemeentehaven. Een groot deel van het programma is gratis. Maar zoals Pieter net al zei, voor de feestavonden op vrijdag en zaterdag is een toegangskaart nodig.

0: De gemeente Katwijk heeft op het strand een nieuwe stallingsruimte voor rolstoelen en scootmobielen in gebruik genomen. De stallingsruimte staat bij strandpaviljoen Zee en Zon. En het project is bedoeld om de toegankelijkheid van het strand te vergroten voor mensen met een fysieke beperking. U hoort nu Truus Gerse van Platform Gehandicaptenbeleid Katwijk bij de opening.
1: Als jij kan zien, zit ik in een rolstoel. En als ik dus gebruik wil maken van een strandrolstoel, dan staat mijn rolstoel hier onbeheerd. En zeker met het voorstukje wat ik eraan heb. Dat is een, heb ik wel van de gemeente gekregen, maar dat is een hoop geld. Daar ben ik zuinig op. Het is wel mijn vervoersmiddel. En hoe krijg je het dan veilig gestald op het strand? Nou, door zo'n hokje.
2: Ja. Want hoe deed u dat voorheen?
1: Dan ging ik gewoon niet met de strandrolstoel. Want mijn kinderen, die als ze maar zouden willen duwen, die komen met de fiets. Want ja, het is, we wonen allemaal in Katwijk. Dan ga je niet even met de auto die je dan erg weg, slechter kan parkeren. Dus waar laat je hem dan, de rolstoel? Andere mensen die wilden nog wel eens in hun, die liepen dan twee keer en die gingen dan weer in hun auto zetten.
2: Ja, want hoe zijn jullie op dit idee gekomen, op de vorm? Was dat iets dat al vaker in Nederland is uitgevoerd, dit concept?
1: Volgens mij zijn wij de eerste in Nederland. Maar daar weet Puk heel veel van te vertellen, de ambtenaar die hierover gaat. Er was volgens mij totaal geen voorbeeld en hij is licht gehouden. En hij is eigenlijk zanddicht. Maar hij kan dus zomers of 's winters. Ik geloof dat hij per 1 oktober hier wordt verwijderd. En dat hij dan naar de opslag gaat, zodat hij wat minder last heeft van de zee en, en het strand. En ja, altijd wat vochtig hier natuurlijk in die maanden. Dus dan staat hij wat veiliger. En dan houden we hem heel lang.
2: Wat vindt u ervan? Hoe ziet hij eruit?
1: Ja, goed. Hij misstaat hier niet, vind ik. Nee, hij staat hier goed. Nee, hij staat ook gewoon. De kleur is niet verkeerd. Hij valt niet op. En dat is gewoon wel prettig. Want als je hier naar het strand gaat, wil je niet een of ander opzichtig object zien. Dus dit is mooi.
2: Yes, waar kijken wij naar, wethouder Emiel Soetendal?
3: Wij kijken naar een stallingsruimte voor rolstoelen en scootmobielen op het strand. Dat is er gekomen naar aanleiding van een motie die raadsbreed is aanvaard. Alweer een jaartje geleden. En dan zou je denken, een jaar geleden. Maar waarom duurt het dan zo lang om zoiets te realiseren? Nou ja, je loopt op tegen vergunningen. En je moet afstemmen met het Hoogheemraadschap en met de strandexploitanten. En je moet voldoen aan allerlei veiligheidsvoorschriften. Dus dat kost allemaal best wel veel tijd. En bovendien, je wil ook een stallingsruimte die makkelijk in het gebruik is. En we hadden aanvankelijk een model wat niet geheel voldeed. Dus we hebben hem nu. Ja, hij staat er in de zomer. Hij kan in de herfst kan hij naar de gemeentewerf. En dan kan hij naar de winter overleven. En dan in de zomer dan halen we hem weer tevoorschijn. Een van de stapjes die we zetten om de gemeente toch iets toegankelijker te maken. Het zijn allemaal kleine stapjes, maar die kleine stapjes bij elkaar helpen wel om je te realiseren dat we best een grote groep mensen hebben in Nederland en ook in Katwijk, voor wie het leven allemaal niet zo vanzelfsprekend is. En we hebben een raad die daar terecht aandacht voor vraagt.

0: Met warme woorden, persoonlijke anekdotes en een gemeentelijke erepenning heeft Katwijk dinsdagavond afscheid genomen van wethouders Jacco Knape en Emiel Soetendaal. De een was 12 jaar lang een vertrouwd gezicht binnen het gemeentebestuur. De ander zette zich 4 jaar lang in voor zorg en welzijn. Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering spraken collegeleden, raadsleden en burgemeester Nathaniel Middelkoop hun waardering uit voor beide bestuurders. U hoort een stukje uit de afscheidsspeeches. Zometeen die van Jacco Knape, maar eerst die van Emiel Soetendaal.
1: Als je bestuurt, moet je soms lastige keuzes maken. En niet iedereen zal het er altijd mee eens zijn geweest. Maar ik heb dat altijd gedaan uit de volle overtuiging om dingen voor elkaar te krijgen. En ook met zorgvuldigheid om een volgende stap te kunnen zetten. En daar heb ik me onder andere, er zijn er meer, maar heb ik me onder andere laten leiden door één overtuiging. En dat is, doe regionaal wat nodig is. Ja, ontkom ik niet aan om daar iets over te zeggen. Maar hou in ieder geval lokaal de ruimte. En waarom zeg ik dat? Omdat heel veel vraagstukken die afkomen op de gemeente, allerlei opgaven, die vragen om steeds meer samenwerking. Dat is hartstikke mooi, over de gemeentegrenzen heen. Maar uiteindelijk, ik kan dat ook niet vaak genoeg zeggen tegen mijn opvolgers, ik kijk ook even naar jou, lokaal maak je het verschil. Lokaal moet je ruimte hebben om datgene het te doen voor jouw inwoners. Dat kun je in de regio gewoon niet regelen. Het is uitgesloten. Dan zit je op een bepaald abstractieniveau. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe concreet wordt het. Dat doe je op het lokale niveau. En ik heb dat altijd in de regio uitgedragen. Altijd uitgedragen dat Katwijk een eigen mening heeft, eigen opvattingen heeft, een sterke stem heeft. Dan sta je soms alleen, maar ik dacht van ja, ik zit hier ook voor de gemeente Katwijk en niet alleen voor de regio. En dat heeft misschien zo her en der in de regio wel iets in gang gezet, denk ik. Ik denk wel dat het is overgekomen.
2: Ik vond het een eer om ambassadeur te zijn van de gemeente Katwijk. Er te zijn voor alle inwoners. Voor degene die mee kunnen doen en voor degene die daar moeite mee hebben. Het belangrijkste wat ik dan ook aan het eind van deze 12 jaar mee wil geven, is dat zowel gemeenteraad, college en organisatie benaderbaar blijven voor onze inwoners. Natuurlijk groeien we door. Zelfs met karakter, begreep ik onlangs. Maar dat betekent nog niet dat we daardoor op afstand van onze inwoners hoeven te gaan staan. Natuurlijk staan we voor grote vragen rondom woningbouw, netcongestie, schaarse ruimte. De ruimte is schaars en blijft schaars. Sommigen van u snappen deze opmerking. Doet iedereen mee? Is het veilig? Noem maar op. Maar er zijn ook hele kleine problemen die in de ogen van de individuele inwoner heel groot kunnen zijn. Juist dan is het belangrijk voor het vertrouwen in de politiek om thuis te geven. Ga in gesprek over de boom die overlast geeft. Ga in gesprek met mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Ga in gesprek als mensen zich onveilig voelen. En dit kan ik nog uitbreiden met heel veel voorbeelden. En natuurlijk kunnen we dit niet allemaal oplossen. Maar het begint met luisteren en zeggen wat we wel en niet kunnen doen. Om zo met die inwoner in verbinding te blijven. Ook met groepen mensen die misschien heel ver bij ons vandaan staan, voor ons idee. Want als dat gesprek niet meer plaatsvindt, dan wordt het pas echt gevaarlijk. Want dan komen we elkaar niet meer tegen en begrijpen we elkaar steeds minder. En natuurlijk moeten we ook de grote uitdagingen die er zijn begrijpelijk uitleggen. En laten zien welke keuzes we maken en waar dat soms ten koste van gaat.

0: Een bijzonder moment voor het Rijnsburgse bedrijf Hoge Woning. Het familiebedrijf bestaat 100 jaar, nam een nieuw bedrijfspand in gebruik en ontving daarbovenop nog het predicaat hofleverancier. Aan de telefoon heb ik de eigenaar zelf, Tromp Hoge Woning. Goedendag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst gefeliciteerd. 100 jaar bestaan en het predicaat hofleverancier ontvangen. Wat ging er door u heen op dat moment van die uitreiking?
1: Nou ja, een heel mooi moment en een kers op de taart. Hè. Met een nieuw pand en 100 jaar bestaande, is dat natuurlijk wel allemaal heel mooi. En daar zijn we ook heel dankbaar voor en, als bedrijf en medewerkers. Dus ja, niet elke dag worden dit soort dingen uitgereikt. Er zijn er maar 600-700 bedrijven in Nederland die dat predicaat krijgen. Dus heel erg trots.
0: Ja, dat is dan toch wel een mooi clubje om deel van uit te maken.
1: Zeker.
0: Kunt u ons een beetje terugnemen naar het begin? 1926, Willem Hoge Woning, die begon met het telen van bloemen. Hoe heeft het bedrijf zich over de loop van de jaren, ontwikkeld?
1: Ja, we zijn gewoon als een Rijnsburgs bedrijf, tenminste niet wij, maar mijn opa als een Rijnsburgs bedrijfje, begonnen met het telen van zomerbloemetjes. Later anjers en tulpen. Zoals heel veel kwekers het in Rijnsburg deden. En in de jaren 60, 70 zijn we ook wat buitenbloemen, nog meer buitenbloemen gaan telen, waaronder ook droogbloemen. En het zelf gaan drogen. Zijn we langzamerhand in de artikelen van gekomen die een bloemist gebruikt. Ja, en ook in de deco terechtgekomen. En ja. Zo zijn we eigenlijk ontwikkeld in de laatste 40 jaar, 50 jaar van het bedrijf, van wat we nu zijn.
0: Ja, en dat is dus over een span van 100 jaar. Hoe hebben jullie dat eigenlijk nog gevierd, dat jubileum?
1: Ja, zeker natuurlijk, want afgelopen zondag was het bedrijf dus 100 jaar, 21 juni. We hebben dat op 19 juni. Hebben we dat gevierd op een vrijdag. Tegelijkertijd met de opening van ons nieuwe pand. En ja, ook met de uitreiking natuurlijk van het koninklijk predicaat. Dus ja, echt een mooi moment zo bij elkaar.
0: Ja, jullie hebben een nieuw pand aan de Bankkijkerweg. Waarom zijn jullie eigenlijk verhuisd?
1: Ja, het werd kleiner, zaten aan de Vinkerweg. Hadden meer showroomruimte nodig, vooral showroomruimte. En maar eigenlijk ook wat meer kantoren. Ja, en het pand was ook wel ietsje verouderd. En en als je verder wil met je bedrijf, dan zou je ook moeten zorgen dat je personeel en alle medewerkers het naar zijn zin hebben. Goede accommodatie hebben. Dat eigenlijk. Dat hebben we met elkaar besloten. Als directie van Hoge Woning 3 jaar geleden om dit te gaan doen.
0: Ja, en bevalt het tot nu toe?
1: Ja, heerlijk. Het is buiten heel erg warm en we zitten hier in een prachtig pand. Met een heerlijke temperatuur. En een mooi duurzaam pand. Dat zijn eigen energie opwekt en zo. Dus ja, het is
0: super duurzaam.
1: We zijn er echt super duurzaam. En we zijn er echt heel, heel erg blij mee.
0: Ja. En we hadden het er net al even over, dat predicaat hofleverancier. Maar een klein handje bedrijven in Nederland hebben dat. En dat wordt alleen toegekend aan bedrijven met een lange geschiedenis, een goede reputatie in de regio en een stevige positie in een vakgebied. Maar voelt dat dan, als u die predicaat krijgt, voelt dat dat misschien ook als een verantwoordelijkheid voor de komende jaren?
1: Nou, zeker. Dat is zeker een grote verantwoordelijkheid. Na de uitreiking hebben we het ook natuurlijk met elkaar erover gehad van we zijn trots, maar het brengt ons ook weer terug naar de basis hoe moeten we dit nog verder uitbouwen en verder neerzetten. En ook die verantwoordelijkheid dat het tot het niet voor niks is gegeven en dat we die uitstraling blijven behouden met elkaar.
0: Ja, want dat, hoe ziet u,
1: dat is heel belangrijk.
0: Hoe ziet u Hoge Woning ontwikkelen de komende 10 of 20 jaar?
1: Wij zijn heel snel gegroeid, mede doordat 25 jaar geleden, zeg maar, het best wel moeilijk hadden, omdat het product droogbloemen veel minder werd. En het geluk hadden dat we overgestapt zijn op de andere gedecoreerde, of tenminste decoratieartikelen en zijde bloemen. En dat dat erg aansloeg. Dus ja, dat was 25 jaar terug. En toen had ik ook niet kunnen bedenken dat het allemaal zo goed gegaan is. Dus wij kijken nu ook naar de toekomst als zijnde van we gaan weer proberen om het een nieuw elan te geven. Met dit prachtige pand en deze mooie uitstraling die we hebben. Samen met onze klanten, samen met onze medewerkers. Gaan we in de komende 10 jaar zeker ook wat groeien. We gaan ook kijken of we ons bedrijf ook weer kunnen vestigen. Zoals we dat ook 30 jaar geleden hadden in Amerika. Zijn we nu mee bezig. Dat is ook weer een nieuw venture voor ons.
0: Ja, grote plannen. Tromp Hoge Woning, eigenaar van Hoge Woning in Rijnsburg. Nogmaals van harte gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan, het nieuwe pand en dat toch mooie predicaat hofleverancier.

0: Donderdag is de droge kaagweek in Warmond officieel geopend. Dit jaar voor het eerst in de gemeentehaven en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Ik ging langs om aan Pieter Wassenaar, de man achter de kaagweek, te vragen hoe de nieuwe locatie bevalt.
1: Ja, het was wel een hele uitzoekerij en best spannend. Want je moet alles eigenlijk opnieuw uitdenken. Past het? Hoe gaan we met bezoekersstromen om, noem het allemaal maar op, tot het ophangen van de vlaggetjes en dergelijke toe. Maar we zijn nu, zoals je ziet, zo goed als klaar met opbouwen. En het is ons niet tegengevallen, eerlijk gezegd. We hebben zelfs ook wat voordelen aan deze locatie ten opzichte van het park ontdekt. Dus wat dat betreft staan we er nog een beetje neutraal, maar niet negatief meer in. Ja.
0: Vertel eens wat die positieve dingen zijn.
1: Het gehele terrein is verhard. In het park liepen we te slepen met schotten en rijplaten. En op het moment dat er een regenbui viel, liepen we tot onze enkels in de blubber. En ja, je gaat er misschien straks nog een vraag over stellen, maar de hittemaatregelen. Het is heel bijzonder dat onze evenemententerrein heeft een officieel Dunea watertappunt op het evenemententerrein staan. En die komt heel goed van pas, denk ik, de komende dagen.
0: Is dit een proef? Is dit zeg maar voor de rest de komende jaren de plek? Of is dit even kijken van past deze plek?
1: Het mogen duidelijk zijn dat wat de VWF betreft wij hier graag de komende jaren de Kaagweek zouden organiseren. Omdat we hebben alle andere locaties wel geanalyseerd. En dit is ja, de best of the rest, zeg maar, van de locaties die eventueel zouden kunnen. Maar de gemeente als vergunningverlener heeft wel heel nadrukkelijk gezegd, we gaan eerst eens even kijken hoe dit jaar gaat verlopen. Dus het wordt als een pilot bestempeld. En na afloop gaan we met de hulpdiensten, met de omwonenden, met de gemeente gaan we evalueren hoe het gegaan is deze dagen. En dan zullen we kijken of er kans is op een vervolg op deze locatie.
0: Ja. Jij begint zelf al over vergunningen. Ik heb me laten vertellen dat er ook vergunningen zijn aangevraagd voor camera's. Hoe zit dat?
1: Dat heeft de gemeente geregeld. En ze staan er ook al. We zien waar we in de hoek van het terrein waar we nu staan, zie je ze niet. Maar er zijn twee cameramasten geplaatst. Door de gemeente. En dat is met name om ook laten we zeggen, de omwonenden toch een gevoel van veiligheid te kunnen bieden. Ja.
0: Ja. En het laatste is, het is zo ongelooflijk heet. Heeft dat effecten op het programma van de Kaagweek?
1: Ja, daar moet ik helaas bevestigend op antwoorden. Wij hebben vanmiddag nog besloten om geen gebruik te maken van de door de Omgevingsdienst afgegeven vergunning. Dat heet officieel een ontbrandingstoestemming voor het vuurwerk. Politie is tegen, brandweer is tegen, gemeente is tegen. Dus wij hebben besloten, ondanks dat die vergunning tot op dit moment nog gewoon staat, om verantwoordelijkheid te tonen en te zeggen, oké, we lassen het af, het vuurwerk. En wat we zien is, er was vanmiddag een spelletjesmiddag in de oude school. En bij de Zonnebloem regende het afmeldingen van senioren. Dus de oudere Warmonders zijn daar nog steeds welkom, maar het verhitte spelletjes doen is geannuleerd. Er wordt gewoon wat gedronken en wat lekkers aangeboden. Zaterdag op het midden van de dag zou het Joppenkoor optreden hier op dit plein. Hebben ook zojuist afgezegd, komen niet. En we hebben voor de kleinste kinderen nog een kleiatelier hier op vrijdagmorgen. En de mevrouw die dat runt, die heeft ook een puf niet om onder deze omstandigheden met al dit jonge grut aan de gang te gaan onder een partytent. Dus helaas moeten we dat onderdeel ook annuleren.
0: Ja. Ik zie je nog wel heel vrolijk uit.
1: Ja, dat ligt een beetje in mijn aard. Wij hopen natuurlijk gewoon dat we nog een paar hele mooie dagen tegemoet gaan. Het is hier 's avonds, dat heb ik gisteravond al ervaren, echt lekker. Dan is de zon er vanaf. En we zitten natuurlijk aan de rand van het dorp, dus dan komt er een soort van een windje. Dan is het echt prima uit te houden hier. We houden ons hart nog wel een beetje vast, want ik heb me laten vertellen dat vanmiddag nog het KNMI en de veiligheidsregio's in overleg gaan over het eventueel afkondigen van een code rood. En ik denk dat dat dan wel een beetje ingrijpend zal worden voor ons evenement. Maar zover is het nog niet.

0: Frits Homan uit Hillegom heeft het boek Een zusje ver weg geschreven. Hierin vertelt hij het verhaal van zijn oudste zus Joke, die als kind na een pokkenvaccinatie niet aangeboren hersenletsel opliep. Op aandringen van de pastoor werd zij in 1952, vlak voor haar vijfde verjaardag, opgenomen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Limburg. Ja, Frits, dat is een enorm persoonlijk verhaal. Hoe kwam je op het idee om dit te schrijven?
1: Ja, hoe kom ik op het idee om te schrijven? Ik wilde in ieder geval haar verhaal bekendmaken. Het gebeurde in die tijd, in de 50 jaren gebeurde het vaker. Dat mensen, kinderen, ver weggestopt werden met een verstandelijke beperking. En vanuit de katholieke kerk veeleer in kloosters. Ja, die had je toen ook in die tijd ver weg in Limburg en Brabant voor deze kant vandaan.
0: Welk verhaal? Ga door.
1: Ja, en het probleem was een beetje ook van ouders. Mensen moesten ontouderd worden. Dus mochten 2 maanden lang niet naar de instelling toe om hun kind te zien. Omdat de band verbroken moest worden, zoveel mogelijk tussen ouder en kind. Ja. Dat was de 50 jaren.
0: Dat
1: is bij ons ook gebeurd, ja, bij mijn ouders.
0: Ja. Welk verhaal vertelt dit boek? Vertelt het uit jouw hoek, uit meer van buitenaf?
1: Ja, maar kijk, de kern van het verhaal is eigenlijk ik schaam me daar niet voor, maar het geen gevoel hebben voor mijn zusje. Ik bedoel, ik was 9 jaar toen ik van haar bestaan kennis kreeg, omdat we dan met de trein naar Limburg gingen. Dus thuis hadden we nog 6 kinderen. En mijn ouders die hadden geen geld. Die konden 1 keer per jaar met de trein naar Limburg toe. En besloten toen om rond de 7e, 8e verjaardag telkens 1 kind mee te nemen en te vertellen over Joke. Voor de rest werd er eigenlijk niet over gesproken thuis. Ja, er stond een fotootje, wat er ook in het boek staat. Ja.
0: Brengt het schrijven van dit boek ook emoties op?
1: Nou, dat is een moeilijke vraag. Dat eigenlijk niet. Omdat ik weinig gevoel had met haar. Ik wilde wel het verhaal vertellen. Ik wilde haar wel terughalen in het gezin. En dat heb ik ook gedaan. Maar het viel me op bij mezelf dat ik het wel met afstand kon schrijven. Ja.
0: Ervaar je dat als fijn ook? Of heb je zoiets van, het voelt raar dat ik geen emotie hierbij heb?
1: Natuurlijk, ik vind het heel erg raar. Ik spaar mezelf ook niet in het boek. Ik verwijt me in het boek dat ik geen vragen gesteld heb. En niet omdat ik de vragen niet wilde stellen, maar omdat het niet bij me opkwam om vragen te stellen. Kijk, wij waren thuis met ons 8, heb ik altijd gezegd. En ons gezin bestond niet uit 9. Dus dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Dus hoe is de familie omgegaan met Joke eigenlijk? Ja. En mijn ouders hielden zielsveel van haar. Die stopte haar ook niet weg, hoor. Maar er was een pijn, misschien, ik weet het niet, maar er werd niet over gesproken. Maar we gingen er wel heen, dat wel. 1 keer per jaar, 2 keer per jaar. Later brachten mijn ouders natuurlijk met de auto. Maar zo ging dat eigenlijk. Toen heb ik besloten om er toch over te gaan schrijven. Om het verhaal op te schrijven. Mag ik nog 1 ding zeggen, eventjes?
0: Tuurlijk.
1: Ik heb besloten, ik wilde... Ik hoop natuurlijk dat het enorm verkocht wordt, dat boek. Dat het een grote oplage kent. Maar ik heb besloten dat ik geen cent aan mijn zusje wil verdienen. Dus het geld dat de opbrengsten gaan naar een foundation. En dat is een stichting voor kinderen, verstandelijk gehandicapte kinderen in Egypte. Een opvangcentrum. Dat is een Nederlandse vrouw die dat heeft opgezet. Die werkt samen met Wilde Ganzen. En de stichting heet Foundation Arts El Amal. En dat betekent eigenlijk land van hoop. En daar gaat eigenlijk al dat geld heen. Dus als je het boek koopt, dan doneer je direct ook aan die stichting.
0: Ja, dat klinkt als een heel mooi doel.
2: Dit was het weekoverzicht van vandaag. Wij wensen u nog een prettige dag.

mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwit.

0: en 24a. Tot snel.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 8 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Welkom bij Durf te geloven. We beginnen deze uitzending met Remco Hackert. Hij zingt voor u, O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. En daarna nemen de gezamenlijke koren het over met het lied Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen u, glorie voor uw naam.

toon mijn liefde. En dat is naar aanleiding van dat Jezus de voeten wast van de leerlingen. Aan de maaltijd wordt het stil, als de meester knielen wil en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: dit is wat ik wil dat jullie doen. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. En Psalm 103, vers 5. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen.

Zang uit Katwijk van 1600 mannen. O God, die vol van liefde zijt, bevrijd ons toch van haat en nijd en leer ons leven met elkaar. En de stichting Jij Daar, die zingt: ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ga in uw naam.

Het gaat over de eerste gemeentes. En dat wordt in Handelingen 6 wordt dat verteld. Er staat hierbij, er is te veel werk voor de apostelen. Er kwamen steeds meer gelovigen. Het waren Joden die Grieks spraken en Joden die Hebreeuws spraken. Maar de Joden die Grieks spraken begonnen te klagen, want ze vonden dat de weduwen van hun groep niet genoeg hulp kregen van de apostelen. Daarom riepen de apostelen alle gelovigen bij elkaar en ze zeiden: vrienden, wij zijn elke dag druk met het uitdelen van eten. Daardoor hebben we geen tijd om het goede nieuws over Jezus te vertellen. En dat is niet goed. Kies daarom 7 mannen uit. Het moeten mannen zijn voor wie iedereen respect heeft. Ze moeten wijs zijn en zich laten leiden door de Heilige Geest. De eerste christelijke gemeente kende confrontaties van buitenaf, maar ook van binnenuit ontstonden er spanningen. Deze ontstonden doordat er steeds meer mensen tot geloof kwamen. De gemeente groeide. Behalve de vreugde die dit gaf, werden sommigen ook ontevreden. Grieks sprekende gelovigen klaagden bij de Hebreeuws sprekende gelovigen dat hun weduwen werden achtergesteld. Kerken met problemen zullen er altijd zijn. Meestal gaat het om discussies over de leer. Maar het kan ook voorkomen dat mensen in de gemeente zich niet gezien of gehoord voelen, zoals in Handelingen 6. Dan is het zaak in te grijpen en zaken structureel te veranderen in de kerk. Zusters en broeders mogen niet buiten de boot vallen, wie zij ook zijn. God ziet hen.

Het Urker mannenkoor zingt: als ik hem maar kennen, hem de mijne weet, als mijn hart zich hem gewennen, nimmermeer zijn trouw vergeet. En gemengd koor Cantica, psalm 66, vers 1, 2 en 10. Vers 1, juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal.

De kracht van uw liefde, daar gaat het volgende lied over. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart, verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. En daarna een gouden ouwe zou we kunnen zeggen. Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij? Het oog omhoog en hand in hand.

Een gedicht van Gerry Minnesma. Toen ik gisteren halleluja riep, voelde ik tastbaar de Heer aan mijn zij. En ik sprak met hem vlak voor ik sliep. Was het een droom dat Jezus zelf me zei: ik ben met je alle dagen. Maar, lieve Heer, waar bent u dan vandaag? Dat wilde ik u even vragen. Want God, u lijkt zo ver en vaag. Is het mijn schuld? Liet ik los uw hand? Vergeef me, Heer, het ging onbewust. Zonder stuurman loopt mijn schip op het strand. En ik ben op weg naar 's hemels kust. Leid mij, stuur mij. Heer Jezus houdt me vast, dwars door de zee van het leven heen. Bind me desnoods met touwen aan de mast. Maar laat me, in Gods naam, nooit alleen.

hoort nog twee liederen in dit programma. De ene gezongen, de ander instrumentaal. Eerst blijf bij mij, heer, want de avond is nabij. De dag verduistert, heren, blijf bij mij. En daarna het mooie muziekstuk van de heilige stad. Terwijl ik eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom. Met in het refrein, Jeruzalem, hef aan uw lofgezang. Hosanna in de hoge, Hosanna eeuwig lang. Een gezegende dag.

0: inslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

Welkom bij Zingen op Zondag, een programma met kerkelijke en lichtklassieke muziek. Een moment van verstilling op de zondagmorgen. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Riet Stout. Ik wens u veel luisterplezier. Ja.

een non-stop muziekuitzending. Ik wil nu graag laten horen de Krönungsmesse van Mozart. U hoort het Kyrie, Gloria, Sanctus en daarna het Agnus Dei uit de Krönungsmesse van Mozart.

Dit is Zingen op Zondag. Iedere zondagmorgen van 9 tot 10 uur en zondagavond tussen 7 en 8 uur op Bo, de omroep van de Bollenstreek.

U heeft geluisterd naar Zingen op Zondag op Bo, de omroep van de Bollenstreek. Mijn naam is Riet Stout. Ik dank u voor het luisteren en wens u een gezegende week toe. En graag tot volgende week zondag, 9 uur.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag.

0: over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: Het spel Spreekwoorden en Gezegden wordt mogelijk gemaakt door Dirks Vishandel in Katwijk, Noordwijk en Voorhout, Vitacura Sassenheim, Slagerij Krijn van der Ben en Banketbakker van der Holst, Noordwijk.
11: Dit is Bo,
12: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor

Een hele goede morgen, lieve luisteraars. En dan kijk ik even, kunt u mij horen of niet? Art Sandbergen zit achter de knoppen. Heel lief dat jij... ik zeg verder niks. Ben ik wel te horen, Art? Oh, gelukkig, gelukkig. Nou, gelukkig. Nee, lieve mensen, de lift hier in het Leeuwenhorst doet het niet. Dus als u prijs op kan halen, u kunt niet met de lift mee. Dus ja, Pieter Ottervanger is naar huis gegaan. En Art Sandberg uit zijn bed gebeld. En gelukkig kwam die om ons te helpen hier met de techniek. Gelukkig hebben we het ook gisteravond allemaal overleefd. Hè? Wat een onweer, wat een bliksem. Wat een narigheid allemaal. Maar fijn dat u naar ons luistert tussen 10 en 12 uur. Hier bij Omroep Bo, het neusje van de Zoute Zalm. En de medewerkers voor vandaag zijn Art Zandbergen. Gerda is ook naar huis gegaan, want die kan ook, ook de lift niet gebruiken. Dus Jacqueline en ik zullen om zijn beurt de telefoon opnemen. Het is toch wat. Het lijkt wel 1 april grap. Maar het is het niet, lieve mensen. We vinden het leuk als u belt naar de studio, hè? Op 071-36-131-99. En kunt u leuk de verzoekjes indienen. En wij zitten er helemaal klaar voor. Mieke en vader Abraham. Zomertijd.

Ja, gelukkig. We zijn er weer. We gaan natuurlijk het programmaoverzicht doen voor het eerste uur. En om 10:15 hebben we natuurlijk het spel Spreekwoorden. Om 10:50 en om 10:50 de eerste en tweede verzoekplaat. Daarvoor kunt u bellen naar 071-36-131-99. Jacqueline neemt op dit moment dan de telefoon voor u op. Om 10:30 hebben we de top 2 van een luisteraar. En dat is van Anneke Steenvoorde. Die heeft een leuke top 2 ingediend bij ons. En om 10:45 hebben we nostalgisch nieuws. En dat gaat over het onderwijs van destijds. Ik zou zeggen, pak de telefoon, doe lekker mee. En doe een verzoekje in 071-36-131-99. Nu gaan we echt Mieke en vader Amram draaien. Zomertijd. MUZIEK.

0: Ja, lekkere zomerse muziek van vader Abraham en Mieke. We gaan met u het spel spelen, spreekwoorden. We geven u 4 aanwijzingen en we hopen natuurlijk dat u aan de hand van de aanwijzingen het spreekwoord raadt. En per aanwijzing mogen dan 3 luisteraars bellen. Raadt u het spreekwoord, dan krijgt u een taartbon aangeboden namens onze sponsor. En we hebben natuurlijk nog dobbelsteenprijzen. Een vleesbon bij de eerste aanwijzing, een visbon in de tweede aanwijzing en natuurlijk een cadeaubon in de derde aanwijzing. Als u 1 van de prijzen wint, komt u op een lijst te staan. U mag dan 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel, maar daarna bent u natuurlijk weer van harte welkom om met ons mee te doen. Ik zou zeggen, heel veel succes. Hier komt aanwijzing nummer 1. Het aanwijzing nummer 1. Een goede sfeer en wat actie? Een goede sfeer en wat actie? Het lijkt wel voetbal. Een goede sfeer en wat actie? En dan hopen we natuurlijk ook dat we nog een beetje achtergrondmuziek krijgen. Want anders moet ik het helemaal vol blijven praten. Nee hoor, lieve mensen. 071 36 131 99. Jacqueline zit achter de telefoon. En ondertussen wordt er wel monteur is onderweg. Dus de lift hier in het Leeuwenhorst wordt gemaakt. Dus dat moeten we even afwachten. Een goede sfeer en wat actie. Zo luidt de eerste aanwijzing van het spreekwoord. En pak de telefoon, doe gewoon gezellig mee. Een goede sfeer en wat actie. Dus over welk spreekwoord hebben we het? En bij deze aanwijzing kunt u natuurlijk een vleesbon winnen te waarde van 10 euro. Dus een goede sfeer en wat actie. Dus een goede sfeer en wat actie. Zo luidt de eerste aanwijzing. Pak de telefoon, doe gewoon lekker gezellig mee. Een goede sfeer en wat actie. Dus 071 36 131 99. Dus een goede sfeer en wat actie. Dus u kunt een vleesbon winnen te waarde van 10 euro. Dus 071 36 131 99. En dan kijk ik even naar Art of die achtergrondmuziekje kan vinden, want ik blijf het vol praten natuurlijk. Ja. Dus een goede sfeer en wat actie, zo luidt de eerste aanwijzing. Pak de telefoon, doe gezellig mee. En, want we hebben u nodig natuurlijk. We hebben een leuke prijs wat u kunt winnen bij de eerste aanwijzingen. Dat is een vleesbon, de waarde van 10 euro. En dat is toch heel wat, 10 euro. Krijg je toch zomaar cadeau, dan kan je meedoen. En de hoofdprijs is natuurlijk een prachtige taartbon. En de visbon is de waarde van 13 euro. Dus dat zijn prachtige prijzen die wij namens onze sponsors mogen weggeven aan u elke week. Hè? Elke week. Maar u moet daarvoor wel de telefoon pakken. 071 36 131 99. Dus. En anders ga ik gewoon even naar aanwijzing nummer 2 toe. En dat doe ik gewoon even zo op de tafel, tromgeroffeltje. En ja, hey. Oh, ik vind het wel leuk, Hart, dat je meedoet. Hij is gewoon uit zijn bed geplukt, hè, door ons. Ja. Nou, gelukkig is hij zelfstandig zijn bed uitgekomen. Maar toch op een onverwachts moment. Maar goed, gezelligheid is belangrijk, lieve mensen. En dat geldt ook, hè. Gezelligheid is belangrijk. Zo luidt de tweede aanwijzing. Dus een goede sfeer en wat actie. Aanwijzing nummer 2 is gezelligheid is belangrijk. En ik zou zeggen, pak de telefoon 071 36 131 99. Dus een goede sfeer en wat actie. Ja, gezelligheid is belangrijk. Ja, en Jacqueline heeft iemand aan de telefoon. En bij deze aanwijzing kunt u een visbon winnen. Ter waarde van 13 euro. Dat is toch een prachtige prijs. En u kunt inleveren in Voorhout, Noordwijk of Katwijk. Dus ook Katwijkers kunnen meedoen. Dus gezelligheid is belangrijk. We hebben iemand aan de telefoon. Goedemorgen met Margaret.
1: Ja, Margaret. Goedemorgen, Rob Tissing.
0: Goedemorgen, Rob. Leuk dat je belt. Zeg het eens.
1: Ja, met dit mooie weer zeker, hè?
0: Nou.
1: Ja. Nou, weet je waar ik aan dacht?
0: Nou.
1: Gezelligheid kent geen tijd.
0: Dat is een hele mooie, Rob. Maar helaas niet het spreekwoord die wij vandaag zoeken.
1: Oké.
0: Maar leuk dat je belde.
1: Heel gezellig.
0: Oké, fijne dag, hè?
1: Dank je vanzelfde.
0: Dank je, dag. Dus gezelligheid is belangrijk, een goede sfeer en wat actie. Zo luidt de tweede aanwijzing. Gezelligheid is belangrijk. Pak de telefoon, doe mee. 071-36-131-99. Jacqueline heeft iemand aan de telefoon. Dus dan krijgen de tweede beller voor de tweede aanwijzing. Dus gezelligheid is belangrijk, een goede sfeer en wat actie. Daar is de tweede beller. Goedemorgen met Margaret.
2: Goedemorgen met Ada Griekspoor.
0: Goedemorgen.
2: Ik ga een gokje wagen.
0: Zeg het eens, Ada.
2: Is het zonnetje in huis zijn?
0: Oh, dat is ook een hele leuke. Maar nee. Dat zonnetje zoeken we vandaag niet.
2: Nou, ik denk die zon die schijnt. Dus dat valt wel even.
0: Heel goed bedacht. Maar het is hem niet, Ada.
2: Volgende keer weer.
0: Is goed. Okay. Dag. Dankjewel. Doei. Dus gezelligheid is belangrijk en een goede sfeer is en wat actie. Ja, gezelligheid is belangrijk. Dus dat komt natuurlijk in het spreekwoord voor, zeg maar. En een goede sfeer en wat actie. Dus 071-36-131-99. En er mag nog één luisteraar bellen voor de tweede aanwijzing. Voordat we naar aanwijzing nummer 3 gaan. Dus pak de telefoon. Gezelligheid is belangrijk. Een goede sfeer en wat actie. En dan kijk ik even naar Jacques. We hebben niemand aan de telefoon nog. Nee. Nou, anders gaan we nu naar aanwijzing 3 gewoon, hoor. Ja, dan gaan we naar de derde. Gezelligheid is de saaiheid doorbreken. Dus de saaiheid doorbreken, dat is de derde aanwijzing. Dus de eerste is een goede sfeer en wat actie. Gezelligheid is belangrijk. En aanwijzing nummer 3, de saaiheid doorbreken. De saaiheid doorbreken. Dus een goede sfeer en wat actie. Gezelligheid is belangrijk en de saaiheid doorbreken. Ja, over welk spreekwoord hebben we het? En bij deze aanwijzing kunt u een cadeaubon winnen. Daar is de eerste beller. Goedemorgen met Margaret.
3: Hallo, met Lia van de Kerselen.
0: Hallo Lia, goedemorgen.
3: Hallo. Is het gezelligheid kent geen tijd?
0: Nee, dat is hem ook niet, Lia.
3: Oké.
0: Maar hebben jullie nog veel last gehad van de onweer en de bliksem?
3: Nee. Valt wel mee eigenlijk.
0: Dan vielen jullie ook wel mee. Nou, gelukkig Lia.
3: Ja. Even. Ja, of ik heb geslapen, ik weet
0: dat
3: niet.
0: Dat kan ook. Ja.
3: Dan ben ik er doorheen geslapen, denk ik.
0: Gelukkig. Okay. Lia, tot straks misschien bij Raad de Straat.
3: Oké, okay. Ja, mag ik nog niet meedoen.
0: Oh, dan mag ik nog niet meedoen. Oké. Hey, groetjes, hè. Dag.
3: Oké, dag.
0: De saaiheid doorbreken. En dan, ik zie dat Jacqueline iemand aan de telefoon heeft. Dus de saaiheid doorbreken. En daar is de tweede bellen. Goedemorgen met Margaret.
4: Goedemorgen met Leo Stingwoord. Hallo.
0: Goedemorgen Leo, zeg het eens.
4: Gezelligheid in de brouwerij brengen.
0: Je bent wel heel warm. Het laatste gedeelte is goed, maar het andere gedeelte nog. Het stukje, het voorste stukje is niet goed.
4: Spanning in de brouwerij brengen.
0: Nee, ook niet.
4: Leven in de brouwerij brengen.
0: Ja. Nou, je zat er zo dichtbij. Wat leven in de brouwerij brengen, Leo. Ja, nou, van harte gefeliciteerd, Leo.
4: Dankjewel.
0: Dus je krijgt een taartman aangeboden. Dus we zien je straks in de studio.
4: Kom maar halen. Dankjewel.
0: Ja. De lift doet het niet, dus dan zou je de trap moeten nemen.
4: Zweet het me voor ook.
0: Ja, een beetje. Heb je gelijk conditietraining gedaan? Ben je er nog, Leo? Die Leo heb dan denk ik al gelijk opgehangen. Leo is het niet meer. Nee, de lift. Er is een monteur onderweg, lieve mensen. Maar de lift doet het eventjes niet. Hartstikke leuk, geraden. We gaan verder met André van Duin, hè? Met Zitten in de Zon.

Ja, we gaan verder met de verzoekplaat natuurlijk, de eerste verzoekplaat. En heeft u een verzoekje, kunt u indienen op 071-36-131-99. Er is een verzoekje ingediend voor Norta. En Norta, je hebt namelijk een familiehandbaltoernooi en je wordt veel succes gewenst voor jou van Oma van der Weijden. Oma van der Weijden heeft een mooi plaat voor jou uitgezocht van Blikkendag. Maar we hebben de Noordwijkse versie natuurlijk van Alex en Jorieke. Oh, oh, oh, oh. Ja, ze moeten even alles klaarzetten. Oma van der Weijden, wel leuk dat je denkt aan je kleinkind, neem ik aan. Dus Blikkendag, een heel populair nummer, wordt van oorsprong gezongen door Sven Versteeg. En wordt meestal gedraaid tijdens na de voetbalwedstrijden. En dan kijk ik even naar de technicus. Nee, ik moet het vol blijven praten. Ik ga extra geld vragen. En nee hoor. Alex en Jorieke hebben ook de Blikkendag. Als het goed is het er. Yes, dat is het. Yes.

0: Ontdek de stranden van Europa deze lente.
1: Ja, we hebben nog een berichtje van de bibliotheek Bollenstreek. Organiseert de komende weken een koffie plus in de bibliotheek van Noordwijk Rauterenweg 2. Elke keer komt er een deskundige spreken over steeds een andere thema. En even kijken, dinsdag 9 juli vertelt buurtcoach Remco Broekman over het werk van de buurtsportcoach in Noordwijk en brede aanbod aan sport- en beweegactiviteiten. En de ochtend eindigt natuurlijk met de actieve afsluiting. En op dinsdag 23 juli neemt Bert Oosdam van de historische vereniging Novato bezoekers mee in de geschiedenis van Noordwijk Rout. En daarnaast zal hij ook vertellen over de digitalisering van de collectie. Alle bijeenkomsten duren van 10:30 tot 12:00. Toegang is gratis, maar vooraf melden via www.bibliotheekbollenstreek.nl is wel verplicht. Dan gaan we natuurlijk naar de top 2 van een luisteraar. En diegene die Raad de Straat wint, mag altijd zijn of haar top 2 indienen. En Anneke Steenvoorde heeft een leuke top 2 ingediend van Earth, Wind & Fire en van Lady Gaga en Bruno Mars. Heel veel luisterplezier.

0: Ja, leuke top 2, Anneke. En Earth, Wind & Fire hoorde u, hè, met Fantasy. En nummertje 2 was Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile. Dankjewel, Anneke. We hebben genoten van je leuke top 2. We gaan verder met nostalgisch nieuws. En dat gaat dit keer over het onderwijs. En het onderwijs stond tot ongeveer 1800 in het teken van psalm en bijbellezing. Een enkeling die voor handel en bestuur wat meer bagage nodig had, kreeg meer scholing. Bijvoorbeeld op de Latijnse school of de Franse school. In de Franse tijd, 1795-1813, toen ook het onderwijs hervormd werd, ontstonden er twee typen scholen. Gewone ofwel Nederlandse-Duitse, dus Nederlandse scholen en daarnaast de Franse scholen, die meestal kostscholen waren. Op de gewone school leerde je lezen, schrijven, rekenen, godsdienst en zingen.
1: De Latijnse school in Noordwijk. In 1535 stichtte de Amsterdamse geleerde Jan Snijders, alias Joons Sartorius, een Latijnse school voor voortgezet onderwijs in Noordwijk, waarvan hij zelf rector werd. Die kostschool heeft daarna meerdere opvolgers gehad. Onder andere de Latijnse school van Petrus Carpentier. Deze laatste begon in 1586 met steun van Jan van der Does, ambachtsheer van Noordwijk, opnieuw een Latijnse school. Jan van der Does, die als Jonas Dusa staat bekend, was de eerste curator van de Leidse Universiteit en bewoonde de buitenplaats Ophem in Noordwijk, waar meer adellijke families woonden. Het leek hem een goed idee om een Latijnse school in Noordwijk te vestigen als kweekvijver voor de Leidse Universiteit.
0: Ja, en de Leidse school was gevestigd in een pand aan de Voorstraat en was bedoeld voor adellijke jonge heren en juffen. En dat circa 12 leerlingen verbleven er intern. Eind 17e eeuw liep het aantal leerlingen van de school, die toen onder leiding stond van rector Pieter Oosdam, steeds verder terug. Dat kwam doordat er inmiddels een nieuw instituut in Noordwijk was opgericht. De Franse school.
1: Vanaf 1663 tot 1812 was in Noordwijk de Franse kostschool voor jonge heren en juffrouwen gevestigd. Ook dit gebouw stond in de Voorstraat. De eerste eigenaar was Zege de Moor. Die werd opgevolgd door Elia Luxac en vervolgens door Joseph de Veer en zijn zoon François. De leerlingen werden onderwezen in Frans, Engels en Nederduits. Lezen, rekenen, boekhouden en geografie. Maar ze hadden ook tekenen, muziek en dansles. Uit het schoolreglement blijkt dat ze zelf lakens, slopen, handdoeken, tinnenborden en bestek moesten meenemen. Ze hadden omstreeks Pinksteren 6 weken vakantie.
0: Ja, en in de periode van kostschoolhouder De Veer stelde de kostschool ongeveer 75 leerlingen. Het gebouw werd te klein en de school verhuisde naar de buitenplaats Lust en Rust aan de Oosteinder Voorstraat. In 1812 was er geen behoefte meer aan de kostschool en werd de Franse school gesloten. In 1861 maakte de kostschool nog een doorstart als instituut Schreuders, totdat het instituut in 1908 definitief gesloten werd.
1: Ook in Sassenheim was een kostschool voor de betere stand gevestigd. Aan de buitenplaats, het oude koningshuis, werd rond de 19e eeuw door de familie Cruijff werd hij gered van de sloop en ingericht als kostschool voor jonge heren.
0: Ja, en het oude koningshuis in Sarsheim staat nu een beetje in de picture vanwege de poorten die ze geplaatst hebben. Het is een hele prachtige pand. Maar goed, dat moeten de eigenaren natuurlijk zelf weten. We gaan verder met muziek van Vicky Leandros, De Bezoekies. MUZIEK

Ja, gezellige meezingen van Danny Christian met Rosa Moende. Die meneer die gistermiddag vermist is geraakt in Noordwijkerhout, is gelukkig weer gevonden. Dus die is weer veilig thuis, wil ik nog eventjes aan u meegeven. Zaterdag 4 juli organiseert de Warmerdam Hulpmiddelenwinkel in Noordwijkerhout in samenwerking met Van Raam en ADL en Mobiliteit van Stabiel Mobieldag. En op deze dag is iedereen van 10 uur tot 4 uur van harte welkom voor persoonlijk advies van specialisten, gratis proefrijden en men kan profiteren van diverse speciale acties. Heeft u moeite met het op- en afstappen of bent u onzeker op de fiets? Er is een oplossing en ervaar zelf hoe makkelijk fietsen weer kan zijn en kom kennismaken met de Tuya. De stabiele driewieler met een bak voorop. De balans- en de lage instapfiets of de comfortabele zit-driewieler, easy rider. Toegang is gratis, reserveren is niet nodig. En Warmerdam Hulpmiddelenwinkel in Noordwijkerhout is aan de Herenweg 112 gelegen. We gaan verder met muziek, maar voordat ik dat ga doen, nou, u ziet het op tv, als Nederland moet voetballen, die oranje mars, hè. Zelfs Amerikanen, Mexicanen trekken een oranje shirt aan, hè, en gaan mee in de oranje mars. Leuk om te zien, van links naar rechts. Maar we gaan verder met muziek van het Leeuwenlegioen. Het is een kwestie van geduld.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen.

0: Beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Het spel Raad de Straat wordt mogelijk gemaakt door De Lange Sport en Pannenkoekenhuisje Noordwijk en Kringloopwinkel Noordwijk Noordwijkerhout.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollenstreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van het Neusje van de Zoute Zalm. U krijgt van mij het programmaoverzicht voor tweede uur. Om 10:50 en 11:55 dan krijgen we de derde en vierde verzoekplaat. U kunt dus een verzoekje aanvragen op 071-36-131-99. En Margaret zal deze voor u noteren. Om 11:45 hebben we dierennieuws met daarin gemiste en gevonden huisdieren uit de Bollestreek met samenwerking met het dierenasiel Noordwijk. Om 11:50 hebben we de verjaardagsplaat voor alle jarigen. Om 11:30 hebben we de tips van opa en oma. 11:15 een Ratenstraat met de straatnamen uit de gemeente Noordwijk, Teilingen, Lisse en Hillegom. Maar we beginnen eerst met een gouden ouwe. En dat is van Johan Cruijff. Oei, oei. Dat was...

Ik heb nog een berichtje voor u. Sunset Walk in Noordwijk. Zaterdag 4 juli vindt in Noordwijk de 5e editie van Sunset Walk plaats. Met het wandelevenement wordt het geld ingezameld voor de Hersenstichting. Tussen 6 uur en 7:30 kan er bij de vuurtoren aan de Noordwijkse Koningin Boulevard worden gestart voor de wandelingen over 3, 5 en 10 kilometer. Deelname kost €15 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Voor meer informatie en inschrijven kan men terecht bij sunsetwalk.nl. Bij dit lustrum zullen ook Edwin en Annemarie van der Sar aanwezig zijn. Beide zijn ambassadeur van de Hersenstichting. Met de Sunset Walk laten we zien dat niemand er alleen voor staat. We gaan verder met muziek en dat is van Suzanne en Freek, Als het avond is.

0: Ja, het is tijd voor het spel Raad de Straat met de straatnamen afkomstig uit de gemeente Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. We geven u weer 5 aanwijzingen die het mogelijk maakt de juiste straatnaam te achterhalen. Per aanwijzing mogen dan 3 luisteraars bellen. U komt dan live in de uitzending. Om veel luisteraars een kans te geven, mag u 1 keer per week en 1 keer per gezin een gokje wagen naar de juiste straatnaam. En weet u de juiste straatnaam, dan krijgt u een waardebon van €10 aangeboden voor een pannenkoek. We hebben natuurlijk ook nog dobbelsteenprijzen. En bij de eerste aanwijzing is het een waardebon te waarde van €10 te besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijk Rout. En bij de tweede aanwijzing is de sportbon te waarde van €7,50. Als u een van deze prijzen wint, dan komt u op een lijst te staan. U mag dan de eerste 8 uitzendingen niet meedoen met dit spel. Maar daarna bent u weer van harte welkom om met ons mee te spelen. We gaan vandaag zoeken in de plaats Hillegom. Heel veel succes! In de straat zit een insectenbouwwerk. Dus in de straat zit een insectenbouwwerk. En bij deze aanwijzing kunt u een waardebon winnen te waarde van €10 te besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijk Rout. Dus in de straat zit een insectenbouwwerk. Bezoek in Hillegom. Bel naar de studio op 071-36-131-99. En dan krijgt u Margaret aan de telefoon. Dus in de straat zit een insectenbouwwerk. Bezoek in Hillegom. 071-36-131-99. U kunt een waardebon winnen voor de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijk Rout. En mocht u de straat raden, dan mag u iets op 2 inleveren. Of een stukje cabaret, naar uw eigen keuze. Dus in de straat zit een insectenbouwwerk. Zoek in Hillegom. 071-36-131-99. Altijd gezellig als u belt natuurlijk. U kunt een cadeaubon winnen voor een pannenkoek. Nou, hoe leuk is dat? Dus in de straat zit een insectenbouwwerk. We zoeken in Hillegom. 071-36-131-99. We doen gezellig mee. Bij deze aanwijzing kunt u waardebon winnen te waarde van €10. Te besteden bij de kringloopwinkel in Noordwijk of Noordwijkerhout. We zoeken vandaag in Hillegom. Dus in de straat zit een insectenbouwwerk. 071-36-131-99. Margaret zit er klaar voor. Wij natuurlijk ook. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio. 071-36-131-99. En anders gaan we naar de tweede aanwijzing.
1: Aanwijzing 2!
0: Er zit een wijnmaat in de straat. Er zit een wijnmaat in de straat. En bij deze aanwijzing dan kunt u een sportbon winnen. Het waarde van €7,50. Dus bij de tweede aanwijzing, er zit een wijnmaat in de straat. En in de straat zit een insectenbouwwerk. Zoek in Hillegom. 071-36-131-99. Ja, de technicus brulde zo hard in mijn oor dat ik half doof ben.
1: Sorry!
0: Dus we zoeken in plaats Hillegom. In de straat zit een insectenbouwwerk en daar zit een wijnmaat in de straat. En bij deze aanwijzing kunt u een sportbon winnen, te waarde van €7,50. Dus doe gezellig mee en bel naar de studio op 071-36-131-99. Margaret zit er klaar voor. kunt een sportbon winnen, het waard van 7,5 euro. Zoek in plaats Hillegom. Dus doe gezellig mee. 071 36 131 99. Je kunt een sportbon winnen, te waarde van 7,5 euro. In de straat zit een insectenbouwwerk. Er zit een wijnmaat in de straat. We zoeken in Hillegom. 071 36 131 99. We gaan naar de derde aanwijzing.
1: Aanwijzing 3!
0: Ik zou willen dat u het kon horen wat ik in mijn oren hoor. Het is niet te geloven. We gaan naar de derde aanwijzing. U vindt in de straat ook een wagenspoor. U vindt in de straat ook een wagenspoor. En er zit een wijnmaat in de straat. En in de straat zit een insectenbouwwerk. We zoeken in Hillegom. Doe gezellig mee. Altijd leuk u aan de telefoon te krijgen. 071 36 131 99. Dus u vindt in de straat ook een wagenspoor. We zoeken vandaag in Hillegom. Dus doe gezellig mee. 071 36 131 99. U kunt een waardebon winnen voor een pannenkoek. En dan mag u een top 2 inleveren of een stukje cabaret. Dan mag u zelf eten wat u wilt. Dus in de straat zit een insectenbouwwerk. Er zit een wijnmaat in de straat. En u vindt in de straat een wagenspoor. 071 36 131 99. En anders gaan we naar de vierde aanwijzing.
1: Aanwijzing 4.
0: In de straat vindt u een functie van een voetballer. Dus in de straat vindt u een functie van een voetballer. Ja, wat is die functie? En u vindt er een wagenspoor. Er zit ook een wijnmaat in de straat. En er zit een insectenbouwwerk in de straat. We zoeken in Hillegom. Doe gezellig mee, mensen. Bel naar de studio. Er heeft nog niemand gebeld. 071 36 131 99. Je kunt een waardebon winnen voor een pannenkoek. Hoe leuk is dat? Dus in de straat vindt u een functie van een voetballer. Morgen heeft iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen, met Jacqueline.
2: Hi Jacqueline, ik spreek met Inge.
0: Hallo Inge.
2: Is het Willem Elschot single?
0: Nee, helaas, het is hem niet.
2: Ik dacht van voetballer, zeg maar.
0: Ja, nou heel goed gevonden, maar helaas.
2: Maar helaas. Ja. Oké, dankjewel.
0: Hele fijne zondag, hè?
2: Vanzelfde, hoi.
0: Oké, dag. Dus in de straat vindt u een functie van een voetballer, een wagenspoor, een wijnmaat en een insectenwerk. In Hillegom. Morgen gaat even iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
3: Jacqueline met Leo Steenwoord weer.
0: Hoi Leo, zeg het eens.
3: Spelverdelerstraat.
0: Nee, het is hem niet. Wel goed gevonden, Leo. Wel goed gevonden, maar het is hem niet.
3: Ja, er zit hier eentje naast me alles te doen. Dus.
0: Oké. Is goed. Hey, fijne zondag.
3: Ja,
0: hoi, hoi. Tot straks. We gaan zoeken in Hillegom. Daar zijn we al aan het zoeken. Een insectenbouwwerk. Een wijnmaat. Een wagenspoor. En u vindt er ook een functie van een voetballer. 071... 36 131 99. Gerda is er niet bij. Morgen zit er klaar voor. Job. Ik weet niet of u het op de achtergrond gehoord hebt. Het is wel een aanwijzing, kan ik zeggen. Een hele goede aanwijzing trouwens. Nou, we gaan maar naar de vijfde aanwijzing. Ik doe even mijn koptelefoon af. Misschien hoort u het. Aanwijzing nummer 5. Er zit een spier van het menselijk lichaam in de straat. Dus er zit een spier van het menselijk lichaam in de straat. We zoeken in Hillegom. 071 36 13199. Dus er zit een insectenbouwwerk in. Een bijmaat. Een wagenspoor. Een functie van een voetballer. En er zit een spier van het menselijk lichaam in de straat. En dat alles in Hillegom. 071 36 13199. Dus doe gezellig mee. Bel naar de studio. Morgen zit te wachten. 071 36 13199. Zoek in Hillegom. Er zit een insectenbouwwerk in. Een wijmaat. Een wagenspoor. U vindt er een functie van een voetballer. En er zit een spier in van het menselijke lichaam.
4: Ja, en die Virgil. Wat doet Virgil?
0: Ja, ja, wat doet hij?
4: Ja, Nederlands elftal.
0: Dus doe gezellig mee. Gaat hij over? Nou, dat Margret rennen. Margret heeft weer iemand aan de telefoon. Kijken wie we doorverbonden krijgen. Goedemorgen met Jacqueline.
5: Jacqueline is toch veel te moeilijk.
0: Ja, is die zo? Echt?
5: Ja, ik ga gewoon maar wat noemen. Treslongstaten.
0: Nee, het is hem niet. Helaas. Helaas.
5: Jammer dan.
0: Ja. Gezellige zondag nog. Ja, leuk, ja, dat, ja, u, leuk okay. Dat u belde. Bedankt.
5: Dag.
0: Dag. Dus wat is Virgil van Dijk? Zijn Margret in het Nederlands elftal? Ik weet niet of u dat helpt. Dus doe gezellig mee. 071 36 13199. Ik ga even kijken hoe lang we hier nog mee doorgaan. Margret heeft nog een beller aan de telefoon. Dus laten we hopen dat het geraden wordt nu. Virgil van Dijk doet eraan. Ja, die is het. Dat heeft met de straatnaam te maken. Goedemorgen met Jacqueline. Goedemorgen.
6: Zeg het maar, Gerard.
0: Zeg het eens. Wie heb ik aan de telefoon? Goedemorgen met Jacqueline. Ga eens kijken wie we... Gaat iets mis, denk ik. Kijken hoe het nu gaat. Goedemorgen met Jacqueline.
7: Goedemorgen met Piet van den Berg.
0: Hallo Piet, zeg het eens.
7: De aanvoerderstraat.
0: Ja, Piet van den Berg. Gefeliciteerd. Hoe kom je hier zo aan?
7: Ja, dankjewel.
0: Hoe kom je op de aanvoerderstraat?
7: Ja, voor de voetballer, hè?
0: Ja, hè, Virgil. Ja, ja, dat is zo. Je hebt een pannenkoekbon gewonnen.
7: Nou, dat is mooi.
0: Ben je in staat om naar de studio te komen?
7: Ja. Ja hoor.
0: Ja, vergeet je je top 2 niet? Of een stukje cabaret?
7: Dat ga ik meenemen.
0: Ja? Is goed. Tot straks.
7: Tot straks.
0: Ik ga even uitleggen. De insectenbouwwerk is natuurlijk een raad.
7: Ja.
0: Er zit een wijmaat, dat is een voeder. En in de straat vindt u wagenspoor, dat is een tra. Nou ja, die voetballer, die wist u. Virgil van Dijk. En die spier in het menselijk lichaam is de aanvoerder. Spier van de binnenkant van de bovenbeen.
7: Okay.
0: En zo komen we op de aanvoerderstraat in Hillegom.
7: Nou, ja? Daar zijn we helemaal bij.
0: Nou, hartstikke goed. We zien je straks in de studio.
7: Ja, oké. Okay. Ja?
0: Tot straks. Yo. We gaan verder met muziek. En dat is van de Surfers. Windsurfing, time again.

0: Ja, windsurfing. Volgens mij uit de 80 jaren, als ik het goed heb. Jacques, klopt dat?
1: Ja,
0: of
1: klopt.
0: Niet? Ja. We gaan verder met de tips van oma en opa.
1: Ja, watermeloen snijden. Snij bij een watermeloen eerst de boven- en de onderkant eraf, zodat de vrucht op twee kanten kan neergezet worden en tijdens het snijden niet gaat rollen.
0: Ja, opa en oma hebben nog een leuke tip hoor. Zonnebloemen die in de aarde staan hebben bij warm weer snel dorst en worden blij met wat extra water. Zodra de bloemen slap hangen kun je ze extra water geven. En deze vrolijke bloeiers krijgen het liefst lauw water. En van koud water schrikken namelijk de wortels.
1: Plaats een hondenmand nooit vlakbij een verwarming of in de zon. Want dan zou je hond overhit kunnen raken.
0: Ja, en als de laatste tip, tijdens warm weer kun je beter geen aanstekers, spuitbussen, blikjes, frisdrank in de auto bewaren. Want de hitte kan de druk verhogen en ervoor zorgen dat bussen of blikjes ontploffen. Hè? En ook geen dieren en kinderen achterlaten in je auto. We gaan verder met muziek van Henk Wijngaard.
1: Ja, de zon schijnt weer in mijn cabine.
0: En volgende week hebben we natuurlijk weer andere leuke tips voor u van opa en oma. Daar komt-ie, Henk Wijngaard. MUZIEK

Ja, het is tijd voor de verjaardagsplaat voor alle jarigen. Er zijn een aantal medewerkers van Omroep Bo jarig. En dat is dinsdag 7 juli Sayenne Solner. En zaterdag 4 juli Kaylight van Slingerland. Namens jullie collega's van Omroep Bo van harte gefeliciteerd. Bent u vandaag jarig of aankomende week jarig? Maak er een hele fijne dag van met uw familie en vrienden. We hebben natuurlijk een gezellige plaat voor u van de Makkers, de Zomerzon. Als het goed is, gaan we die nu draaien. Voor alle jarigen.

0: Ja, het is tijd voor het dierennieuws met medewerking van het Dierenasiel Noordwijk. Als het goed is, heb ik natuurlijk Marinka aan de telefoon.
1: Ja, dat klopt helemaal. Goedemorgen.
0: Goedemorgen Marinka. We gaan even terug naar de vermiste en gevonden dieren van vorige week. Zijn er weer dieren terug bij hun eigenaar?
1: Ja, er is wel een dier terug bij de eigenaar, maar onder hele trieste omstandigheden. Dat is kater Sammy, de Cyperse kater, die sinds 15 juni vermist was in Katwijk. En Sammy, die is helaas overleden aangetroffen.
0: Ja, maar gelukkig, ze hebben hem wel gevonden.
1: Ja, anders
0: blijf je
1: gissen, hè? Ze kunnen afscheid nemen.
0: Precies. Vermiste dieren deze week?
1: Daar hebben we kater Bowie. Die is helaas sinds 18 juni vermist. En die komt uit de omgeving van de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. Het is een zwart-witte kater met een wit snoetje, een witte borst en witte pootjes. Dus denk wel herkenbare tekens. En hopelijk ziet iemand hem in de omgeving. En heeft hij een schaduwplekje in ieder geval kunnen vinden.
0: Is dat nog een jonge katertje, Bowie?
1: Nou, dat weten we eigenlijk niet. Dat hebben we niet doorgekregen. Op de foto is het wel een volwassen kat, maar het zou best nog een jonge kat kunnen zijn, hoor.
0: Ja, want iemand heeft ook een kat gevonden die in huis aankwam lopen in Noordwijk. Het moet op een Facebookpagina staan van vermist en gevonden huisdieren.
1: Oh,
0: er is een katje, ik weet niet of het dezelfde is, hè, maar het was een zwart-wittertje.
1: Maar daar goed,
0: mensen
1: moeten even naar kijken.
0: Mensen moeten even kijken, ja.
1: Ja,
0: gevonden dieren deze week?
1: Nee, er zijn geen dieren deze week gevonden. Niks bij ons binnengebracht.
0: Oké, en zijn er nog dieren geplaatst bij een nieuwe eigenaar?
1: Nee, ik had het graag willen zeggen, maar helaas...
0: Helaas niet, hè?
1: Nee, niemand.
0: Oké. En Lindy, de hond van jullie, hè, die in het, eigenlijk bij jullie woont in het dierenasiel... Ja. Die heeft het toch even goed voorspeld dat Nederland zou winnen afgelopen week.
1: Ja, prachtig, hè?
0: Leuk,
1: dat
0: leuk
1: die
0: filmpjes.
1: Dat heeft hij goed gedaan.
0: Heel goed.
1: Knappe hond, hoor.
0: Maar krijgen we nog meer van zulke soort filmpjes te zien?
1: Ja, zeker. Het WK Kitten komt eraan.
0: WK Kitten?
1: Ja, precies. Ik heb de preview al mogen zien.
0: Leuk,
1: en
0: leuk.
1: Ik kan zeggen, die is hilarisch, is die. Dus
0: nou, leuk.
1: Hou onze social media in de gaten, want komt terecht aan.
0: Okay. Wie wil je als het asieldier van de week doen?
1: Ja, ik heb deze keer niet één dier, maar twee heb ik er. Dat zijn namelijk de katten Rex en Bo.
0: Ja.
1: En zij zijn nog vers bij ons binnen, zijn ze. Maar als mensen op de website zien, dan zien ze ook foto's van twee hele angstige katjes nog.
0: Ze
1: moeten nog wennen.
0: Ja.
1: Maar dit zijn broertjes. Ze zijn bij ons binnengekomen omdat een van de broertjes, Rex, die had heel veel stress van de kindertjes in huis. En ging daarna door buiten de bak plassen. Dus we zoeken voor Rex en Bo zoeken we een heel rustig huisje zonder kinderen, zonder andere dieren. En het zijn twee hele lieve katten. Ze zijn superleuk. Maar ze moeten nog even wennen, moeten ze. Maar Bo is de zelfverzekerde kat van de twee. Dus Rex heeft heel veel steun aan Bo. Vandaar dat we ook voor samen een huisje zoeken.
0: Ja, ze kijken inderdaad heel angstig op de foto's, hè?
1: Ja, we hopen binnenkort wat leukere foto's te kunnen plaatsen van ze.
0: En gaat dat plassen nu op de kattenbak beter bij de ene kat?
1: Ja.
0: Is dat opgelost?
1: Ja, dat was echt pure stress. In het asiel doet hij het netjes op de bak. Dat is geen enkel probleem. Dus vandaar dat hij gewoon echt rust moet hebben. En dan komt het goed.
0: Ja, als mensen interesse hebben in Bo en Rex, hoe kunnen ze dan hun interesse tonen?
1: Dan kunnen ze het beste naar onze website gaan. En daar vinden ze het interesseformulier voor de katten. Kunnen ze al hun gegevens invullen. En daar staan ook vragen op die voor ons van belang zijn. Om te kunnen zien of het een match is. We hebben nog wel eens katten die alleen een tuin echt nodig hebben. En dan mensen met een balkon, daar is die kat niet geschikt voor. Dus vandaar die vragen. En dan mochten ze een match zijn, dan nemen we contact op voor kennismaking. En dan hopen we dat de katten snel geplaatst zijn.
0: Oké. En hoe hebben de katten en honden natuurlijk, die ook bij jullie verblijven, de warmte overwonnen?
1: Ja, ze hebben het goed gedaan. We hebben heel veel schaduwplekjes gemaakt. We hebben een zwembadje voor de honden. De vrijwilligers zijn met de honden heel vroeg of pas laat in de avond zijn ze gaan wandelen. Dus zoveel mogelijk rust houden. En gelukkig hebben een aantal verblijven bij ons, die hebben airco. Dus de katten en honden zitten best wel in de koelte binnen. En ze houden zich rustig ook met het weer.
0: Oké. Marienka, hartelijk dank voor je informatie. En we kijken natuurlijk uit naar de filmpjes die op jullie Facebookpagina staan van het dierasiel.
1: Ja, zeker in de gaten houden.
0: Ja, en zeker die leuke kittens. We wachten het af.
1: Oké.
0: Oké, dag Marienka, dag.
1: Dag.
0: We gaan verder met muziek van Gerard Joling. Rood, wit, blauw.

En vandaag is er ook nog een Chanticorenfestival in de Duinpan in de Zilk. Allemaal gezellige korenfestival. Het wordt wel binnengehouden, heb ik begrepen. Gasten zijn onder andere Chanticor het Bollehart en Volare uit Sarsheim. Allerlei liedjes worden er gezongen over heimwee, weemoed en verlangen. Heerlijke muziek, waarmee je natuurlijk lekker kan meedijnen en meezingen. En Chanticor de Zilk telt al vanaf het begin 50 leden. Eenvoudig om die reden dat er niet meer in een bus passen. Ja, dat kan ook natuurlijk. En de Zirk zingt onder leiding van een zeer bekwame dirigent, Pauline van Ede. En de middag vangt aan om 12:15. De toegang van aan de Duinpan is gratis. Het festival wordt dus niet buiten georganiseerd vanwege natuurlijk de hoge buitentemperaturen. Neem een flesje water mee natuurlijk. Dus om 12:15 begint het Chanticorenfestival in de Duinpan. We gaan verder met muziek van Mouten McNeil.

0: Ja, we gaan afkondigen, want de twee uurtjes zijn voorbij. Tot 12 uur hebben we hier altijd uitzending in bij de Omroep.
1: Ja, de medewerkers van vandaag waren... Nou,
0: en zeg
1: zit
0: het maar.
1: Heel hard te lachen.
0: Ja.
1: Onze technicus voor vandaag was Art Zandbergen. Dat heeft u natuurlijk ook wel gemerkt. En daarbij heeft hij gelijk gesolliciteerd. Dus wij hebben gezegd dat hij mag blijven.
0: Aangenomen, hij is aangenomen als technicus.
1: Aangenomen natuurlijk. En natuurlijk Margaret Hombergen en Jacqueline de Bie. Na het nieuws van 12 uur kunt u luisteren naar Bo Brunch. Wij wensen u een hele fijne zondag toe. En heel graag tot volgende week. Dag!

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Ron van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia.

0: persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bolderstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur, de agenda zing met ons mee en de Donau was toen helemaal niet zo blauw.
0: En wat kunt u het tweede uur verwachten? U kunt verwachten de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst bij Bo Brunch muziek.

liefdesverdriet van een tienermeisje als ze haar vriendje ziet weglopen met haar beste vriendin. Oei, oei. 1963 voor Leslie Gore met It's My Party.

0: Toscane, Rome en prachtige stranden. Napels, Venetië en voor de modefreaks onder ons, Milano. Imca Marina bezingt het ultieme vakantieland, Bella Italia.
1: Dit is Bo Brunch Agenda.
2: Noordwijk, tot en met 13 september. Expositie Hans Berkhout in Museum Noordwijk. Hans Berkhout, geboren in 1963, heeft na een grafische opleiding gestudeerd aan de Rietveld Academie in Amsterdam. In deze expositie zijn, naast schilderijen en sculpturen van hout en kunststof, ook werken in textiel en door hem samengestelde boeken te zien. Allen met de zo bekende transparantie die Berkhout typeert. De liefde voor de natuur en het buiten zijn, die zie je door kleuren en vormen in zijn werk terug. Tot en met 13 september, Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk, dagelijks van 11 tot 5 uur.
0: Nisse, woensdag 1 juli, film Mia Michael in Floralis. Michael is het filmportret van het leven en de artistieke nalatenschap van een van de meest invloedrijkste artiesten die de wereld ooit heeft gekend. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson's leven buiten de muziek om en volgt zijn reis vanaf de ontdekking van zijn buitengewone talent als frontman van de Jackson 5 tot een visionair artiest. Hij was vastberaden met zijn creatieve ambitie de grootste entertainer van de wereld te worden. Opa en oma, ga met uw kleinkind en geniet stiekem van de muziek van topklasse. Woensdag 1 juli, Theater Floralis, Floralisplein 69 in Lisse, aanvang 8 uur.
2: Voorhout, dinsdag 30 juni. Buurthap in de Spelenwei. Niets is zo leuk als samen eten. Zoek je graag de gezelligheid op? Biedt dit een uitkomst om niet zelf te hoeven koken? Of vind je het leuk om eens iets anders te proeven? De buurthap wordt verzorgd door vrijwilligers die het leuk vinden om te koken. Geldt dit overigens ook voor jou? Dan ben je van harte welkom in de keuken voor een lekker eenpansgerecht speciaal voor de buurt. Dinsdag 30 juni, de Spelenwei, Breugelhof 8, de Voorhout. De inloop is om 5 uur en de kosten zijn 4 euro. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

twee keer een mooi lied over een berglandschap. Eerst hoorde u hier John Denver met Rocky Mountain High. En dan nog zo'n pareltje door de Alpenzusjes in duet met Kok van der Palm. Hoog in de bergen.

0: Marlene Dietrich zong het in 1951. Dat is een goed jaar trouwens, hoor. En Hilde Kalkneef deed het nog een keertje in 1963 dunnetjes over. Ich hab noch eine Koffer in Berlin. Vele zangers en zangeressen hebben het de plaatsen bezongen. Lisbeth List kan het met bezieling zingen over, jawel, Brussel.
1: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

geboren in Oostenrijk, maar wereldberoemd in Duitsland. Nu op de respectabele leeftijd van 95 jaar. Freddie Quinn met La Chitarra Brasiliana.

De zanger heeft het zelf in 1951 geschreven. Nou ja, geschreven. Hij heeft het vertaald. Want het origineel is van de Britse componist Herman Derevsky en draagt de titel Seaside on the Brain. Het lied werd aanvankelijk alleen in de revue gezongen door de zanger en zijn zusje en is pas later uitgegroeid tot een evergreen. De inhoud is heel simpel, net zoals veel andere plaatjes. Een familie gaat naar het strand van een bekende badplaats in Nederland. Zandvoort. In de geschiedschrijving van Zandvoort is het jaar 1100 Zandvoort al bekend als Zandevoerde. En men had als hoofdbezigheid vissen, zoals zoveel kustplaatsen. Pas later, 800 jaar om precies te zijn, kwam het toerisme opzetten. Nog weer later kwam de autosport van de Formule 1-circuit erbij en werd de internationale faam van Zandvoort aan zee gevestigd. Het lied waarover het we hier hebben, kan bijna iedereen meezingen. Louis Davidsen, we gaan naar Zandvoort al aan de zee.

0: Soms heb je twee bekende stemmen die dan op een plaatje goed bij elkaar passen. Ook nu, Janice Ian en Connie van der Bos met Don't Leave Tonight.
1: Het verhaal van de klassieke plaat. En dan gaan we deze keer hebben aan der schönen blauwe Donau. Misschien wel de beroemdste Weense wals gecomponeerd door Johann Strauss junior. In 1866 kreeg Strauss de opdracht een werk te schrijven voor de Wiener Männersängverein. Zo ontstond aan der schönen blauwe Donau en de geboorte van de moeder aller walsen was daar. Hij schreef de wals in zijn toenmalige woonhuis aan de Praterstrasse nummer 54 in Wenen, dat tegenwoordig het Johann Strauss Museum herbergt. Bij de première op 13 februari 1867 kende deze koorwals maar weinig bijval. Pas toen de componist in mei van hetzelfde jaar het werk tijdens de wereldtentoonstelling te Parijs dirigeerde, werd het een triomf en begon zijn zegetocht door de wereld. Het is bekend dat Johannes Brahms een enorme bewondering had voor deze wals koesterde. Tijdens zijn concerten bracht hij vaak een sensationele piano-vertolking daarvan ten gehore. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide dit werk uit tot het meest gespeelde stuk in Oostenrijk en werd het een soort van nationale hymne. De Wiener Philharmoniker sluit traditioneel hun nieuwjaarsconcert af met deze wals en natuurlijk ook de Radetzky-mars. De Amerikaanse regisseur Stanley Kubrick gebruikte An der schönen blauen Donau in zijn roemruchte film 2001, A Space Odyssey, als achtergrondmuziek.

0: In 1866, toen Johann Strauss dit beroemde werk schreef, was de Donau niet echt zo blauw als de titel doet vermoeden. Net als bij ons in Nederland werd het afvalwater en de riool gewoon geloosd in de rivier met een bekend onwelriekend effect. Maar toch een wereldsucces voor Strauss met An der schönen blauen Donau.
1: Bij het boompje van verlangen in het kleine Bloemendaalse bos ving ik jou, moest jij mij vangen op het fijne Bloemendaalse mos.

0: dansen. Want het boompje van verlangen houdt mijn hart en lijf gevangen, ziel gevangen.
1: Hier en in de omgeving van de Bollenstreek, goed bekend van de wandelingen en natuurlijk de kinderboerderij, het Bloemendaalse Bos, gezongen door Martine Bijl. Vakantie kan je overal vieren, bijvoorbeeld in de tuin, kinderen voor kinderen.

0: is BoBrunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Lee Towers en The Big Apple. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollestreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 1 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak.

0: 20% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
10: Dit is Bo,
11: de omroep van de Bollestreek.
10: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
12: Oh ja. Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

Tegenwoordig helemaal opgeslokt door een buurgemeente. Vroeger bezongen door Rob de Nijs, Anna Palona. En als u met de auto gaat, ja, dan doet u er 16 uur en 14 minuten over om van Anna Palona naar Barcelona te rijden. Maar bij Bo Bruns gaat dat in een oogwenk, hoor. Samen met Freddie Mercury en Montserrat Caballé.

Frans Bauer vindt het helemaal top om met familie op vakantie te gaan. Viva Holiday! Even een klein quizje. Als u de Nederlandse titel van het volgende plaatje weet, stuur dan een mailtje naar bobruns@bolle-omroep.nl.

0: Marseille, een van de grootste zeehavens aan de Middellandse Zee, bezongen door de zangeres zonder naam. En van die haven voer men vaak ook naar zonovergoten eilanden. Harry Belafonte, Island in the Sun.
1: This is my island in the sun, where my

Rome, je moet er eens zijn geweest. Een stad of is het één groot openluchtmuseum? Willy Alberti zingt daarover. Mijn hart is in Rome gebleven.

0: is Beau Brunch Agenda.
1: Hillegom, vrijdag 3 juli. Handig met hout in plein 28. Tijdens Handig met hout krijg je de kans om je eigen kleinschalige houten projecten te creëren. Van praktische voorwerpen tot decoratieve stukken. Je leert werken met verschillende gereedschappen en technieken, zoals zagen, schuren en afwerken. Met geduld en precisie ontwikkel je de vaardigheden om de mooie en duurzame houten objecten te maken. De activiteit wordt begeleid door enthousiaste vrijwilligers met ervaring. Je kunt gebruik maken van het gereedschap in plein 28. Vrijdag 3 juli, plein 28, Henri Dunantplein nummer 28 in Hillegom, van 10 tot 12.
2: Lisse, donderdag 9 juli. Lezing over oude uniformen. En dat is in de Beukenhof. Arjanne Beelen, kleermaker sinds 1995, doet de lezing over oude uniformen. Geïnspireerd door haar grootmoeder en moeder, heeft ze zich gespecialiseerd in het maken van dameskleding. Later ging haar belangstelling steeds meer uit naar mannenkleding, in het bijzonder uniformen. Over de technieken, de kleuren, de etiketten, de snit, de stoffen en de geschiedenis valt een zeer boeiend verhaal te vertellen. Donderdag 9 juli, de Beukenhof, Eikelaan 2A te Lisse. Toegang is geheel gratis, inclusief een kopje koffie of thee. En het is van 10 tot 12 uur.
1: Warmond, zaterdag 19 september. Britta Maria, Vive la Chanson in het Trefpunt. Het is nog wel ver weg, maar absoluut de moeite waard om in uw agenda te noteren. In dit theaterconcert Viva la Chanson kunt u genieten van ontroerende en opzwepende Franse chansons van grote Franse zangers, zoals Aznavour, Brel, Grego, Gainsbourg, Barbara, Jean-Yves Montand, Piaf, Zas, Julien Clerc of Pravi. Liederen vol weemoed over het leven in al haar facetten. De liefde, de hoop, maar ook de pijn en de teleurstelling. Met tussen de chansons door bijzondere verhalen achter de liedjes en anekdotes over de grote Franse chansonnières. Alle Francofielen, levensgenieters en vrijbuiters moeten hierheen. Zaterdag 19 september, het trefpunt Herenweg 80 in Warmond, aanvang 8:30. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bollenstreekomroep.nl.

Wat waren ze populair in de tweede helft van de jaren 70 in de vorige eeuw? Boney M. met Rivers of Babylon. Bootje baden aan het strand. Heerlijk met je blote voeten door het water. En daarvoor ga je terug naar de kust samen met Mackie McNeil.

Je gaat op vakantie en je leert even snel de taal. Dat lukt het best met een liedje, de Friendsong door Lucille Starr. Vakantie en een lekkere lange wandeling. Sugar Lee Hooper en de Wandelclub.

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: Betsy en Chris, de ouders van de schrijfster, die waren in 1948 getrouwd. En de eerste dag na haar huwelijk zat Betsy terug te denken aan de huwelijksdag en ook aan de bevestiging van het huwelijk in de kerk. En ook aan de woorden die de pastoor allemaal sprak. Het kwam erop neer, dat begreep ze wel, dat het verplicht was het huwelijk te consumeren. Anders was het niet geldig. Het stond letterlijk zo in het boekje dat ze hadden gekregen. Dat legde de pastoor ook uit, dat het consumeren zodanig moest gebeuren dat het zaad van de man op de daarvoor bestemde plek kwam. Elke andere wijze, bijvoorbeeld vanuit het egoïstische motief geen kinderen te willen krijgen, voor het zingen de kerk uit, was louter gericht op genot en dus zondig. Plezier beleven was niet verboden, zolang dit het hogere doel maar diende, het verwekken van katholieke zieltjes om onze lieve Heer te dienen. Het boekje meldde, wanneer het moest, en dat was vaak, en wanneer niet, dat was zeer zelden, eigenlijk alleen bij ernstige ziekte. En het benadrukte de wederzijdse verantwoordelijkheid. Wilde een van de echte lieden de liefdesdaad verrichten, dan mocht de ander niet weigeren. Wie weigerde, stelde de partner namelijk bloot aan de verleiding van de niet nader gespecificeerde zonde van onkuisheid. Als je je geliefde dat pad opstuurde, was je zelf net zo zondig. Anno 2022 heeft het woord huwelijksplicht een pijnlijke klank. Toen ik, zegt de schrijfster, de kerkelijke instructies voor het heilige huwelijk las, begreep ik ineens waarom het zo lang had geduurd voor verkrachting binnen het huwelijk strafbaar werd. Je ging naar de hel als je je man niet ter wille was en je sleepte hem mee als hij door jouw weigering tot onaniem werd gedreven. Zo op straat, tussen al die moeders, want ze liep op de markt, onderdrukt Betsy een zondige gedachte. Dat ze stiekem, ze heeft het zelfs Chris niet verteld, dat ze hoopt dat er niet meteen kinderen komen. Het zou een zegen zijn natuurlijk, dat weet ze heus wel. Maar bij haar zus had het anderhalf jaar geduurd en dat lijkt Betsy ook wel prettig. Eerst even wennen aan dit nieuwe bestaan. Bij de kruidenier levert ze haar distributiebonnen in en betaalt voor de boter, suiker, thee en zeep. Ze heeft precies genoeg geld voor één ei. Dat is voor Chris, denkt ze. Op deze eerste avond wil ze geen stampot maken. Bij de groentekraam vindt ze eigenheimers en sperziebonen precies wat ze hoopte. Ze houdt van sperziebonen schoonmaken. Dat soepele samenspel van twee handen die precies weten wat te doen. De boon pakken, puntjes eraf, in één moeite de draad meenemen, knakken tussen wijs en middelvinger, in het water laten plonzen. De andere boon al in de hand. Wanneer je eenmaal in het ritme zat, werd je vanzelf rustig.

0: Ik wil nog even met je praten.
1: Een klein gedichtje van Rickert, Rickert van Ellie. Verwonderd staat erboven. Van kinds af heeft mijn lichaam mij verwonderd. Hoe ik er los mee liep. Hoe autonoom het zonder draadjes, kettingen of stroom bestaan kon. Hoeveel jaar? Misschien wel 100. Zo sta ik bij mijn maker in het krijt. Mysteries ben ik liever rijk dan kwijt.
2: Dit is BoBrunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: De techniek vandaag was in handen van Pieter Ottevanger. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met de heikrekels. BoBrunch gaat op vakantie. En we hopen u op 6 september weer te begroeten met veel leuke informatie uit de Bollenstreek. En natuurlijk leuke en mooie muziek.
3: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
5: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 2 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
9: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
10: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
11: Reuma Nederland.

0: arslangroup.nl.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 3 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen?

0: De app van Stadsparkeren.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
5: There she was, just a walking.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim,

0: zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Met muziek en informatie voor

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 5 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
7: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic

0: Leden, doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic, dat voelt goed.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

lights.

het is weer zondagmiddag 5 uur of dinsdagavond 10 uur geweest. En dat betekent dat u het komende uur kunt luisteren naar Flashback Radio. Mijn naam is Piet van der Voren, u hoorde het zojuist al. En wat doen wij in Flashback Radio? Wij draaien muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. We hebben nieuwtjes van 50 jaar geleden. We hebben een 3-in-1 deze week en een hele mooie rustige. Dus dat komt mooi uit met dit warme weer. En tot besluit hebben we ook nog een alle 13 dood op deze Flashback Radio uitzending. Hier is Elvis Presley om te beginnen. Nou ja, tweede plaat alweer natuurlijk. Burning Love.

Nou, u moet weten dat deze plaat staat eigenlijk al een maand klaar om gedraaid te worden. En er kwam steeds maar niet van. We draaien niet zoveel Elvis, dus deze keer mag het wel een keertje. Dit is Burn in Love. En volgens mij komt dat uit de 70e jaren. Elvis Presley en zijn Burning Love in deze Flashback Radio op de zondagmiddag of de dinsdagavond.

een zogenaamde Northern Soul. En dat betekent een soort soul uit het noorden van Engeland. En dat waren de Flirtations en Nothing But a Heartache. En ze hebben trouwens in dat land nog een paar leuke hits gehad. En die komen we in Flashback Radio de komende tijd vast ook nog wel tegen. Ik heb het al eerder gezegd, we lezen ook wat berichtjes voor uit de kranten van 50 jaar geleden. Want wat stond er 50 jaar geleden in de regionale dagbladen? Nou, het Leids Dagblad had op 25 juni 1976 een bericht over de aanleg van de Schiphollijn in Warmond. Nou ja, die werd natuurlijk niet alleen in Warmond aangelegd, maar er was in Warmond heel wat over te doen, want het betekende een forse uitbreiding van het spoor in Warmond. En daarvoor lag er alleen maar een spoor tussen Leiden en Haarlem, en dan zou er ook dan eentje tussen Leiden en Amsterdam bijkomen. Maar wat weet het Leids Dagblad op 25 juni 1976 te melden? Warmond, vandaag nog gaan de aanvragen voor bouwvergunningen voor de aanleg van de Schiphollijn de deur uit. Om de lijn in 1981 geheel voltooid te hebben, zou nu al met de werkzaamheden in Warmond begonnen moeten worden. En dat zei NS-vertegenwoordiger Kruithof in de vergadering van de Warmondse gemeenteraad. De raad heeft van minister Westerterp te horen gekregen dat er geen enkele kans is om ook maar iets te schuiven in het door de minister gekozen tracé voor de Schiphollijn, waartegen in Warmond grote bezwaren bestaan. Alle alternatieven zijn afgewezen op financiële gronden. Westerterp heeft bepaald dat Warmond voor 1 september bereidheid tot medewerking moet tonen. Directeur De Jong van de NS, met 3 anderen naar Warmond gekomen, legde aan de gemeenteraad uit dat een 2-sporige lijn, al dan niet ondertunneld, onaanvaardbaar voor de spoorwegen is, omdat de wachttijden voor de intercities 2 minuten langer zouden worden. En aangezien de lijn juist aangelegd wordt om tijdswinst te maken, zou het hele effect verloren gaan. De NS zullen zich houden aan de normen voor geluidshinder die gesteld worden door het ministerie van Volksgezondheid. Maar hoe dat zal gebeuren, konden de NS-vertegenwoordigers nog niet zeggen. Enkele suggesties vanuit de raad werden als te duur terzijde geschoven. En om het lawaai van de spoorlijn met 1 decibel te verminderen, zou 10 meter bos geplant moeten worden. En het is duidelijk dat deze oplossing er niet komt. Kruithof van de NS was van mening dat 2 bomen voor de lijn al een aardig effect zouden kunnen hebben, omdat dan de veroorzaker van het lawaai, namelijk de trein, niet meer te zien is. Nou, dat weet het Leids Dagblad te melden op 25 juni 1976... over de geplande aanleg van de Schipholspoorlijn in Warmond.

Summer is dat. En een nummer Cold as Ice. Wat we draaiden in deze Flashback Radio op deze zondagmiddag. Deze warme zondagmiddag. En trouwens ook op deze dinsdagavond. En neemt u van mij aan, ook deze dinsdagavond is het nog steeds heel erg warm. En als u wat geluid op de achtergrond hoort, dat klopt helemaal. Want we hebben in de studio vanwege de hitte A, de Luxaflex naar beneden. En B, we hebben een mooie airco geïnstalleerd. En dat betekent dat uw discjockey en wie is dat ook alweer? Oh ja, Piet van der Voren. Dat uw discjockey er best wel een beetje gekoeld bij zit. En dat mag best wel met dat hete weer. Ik wens u een hele goede dag. Flashback Radio. En u weet het, met Flashback Radio, muziek uit de jaren 60, 70, 80 en soms wat recenter. Maar in dit geval gaan we naar de jaren 60.

ik noem het nog steeds het begin van de popmuziek. De 60e jaren, de Fortunes draaiden wij. En het nummer Here It Comes Again. En trouwens, wat een hits hebben die heren allemaal gehad. Een hele rits hadden ze in de 60e jaren. Met ook nog een heel klein beetje in de 70e jaren. Fortunes dus in dit Flashback Radio. Op deze zondagmiddag of dinsdagavond. En ik wens u een hele goede dag, ondanks het warme weer. Flashback Radio.

0: Confessions. En dat is weer zo'n groep die verschillende hits heeft gehad, met name in de 60 jaren. En we draaiden van hen het nummer Back on My Feet Again. En ik zei het al aan het begin van deze Bo-uitzending. En dan hebben we het dus over Flashback Radio. Bijna. Ik zei het al, we draaien weer een hele mooie 3-in-1. En die komt hierna. Want we hebben allereerst weer een berichtje uit de Leidse Courant van 25 juni 1976. En dat gaat over Noordwijkerhout. Want bij de toewijzing van 7 percelen grond aan de Kerkstraat in Noordwijkerhout is volgens het raadslid meester J.C.F. Knap een onjuiste procedure gevolgd. Over de verkoop van de 7 kavels grond aan Noordwijkerhouters wenste hij niet te stemmen. In totaal hadden 28 personen zich aangemeld voor de aankoop van deze goedkope percelen grond, die 12.500 gulden kostte. Uiteindelijk heeft de commissie huisvesting het college 7 namen van personen geadviseerd om hen de percelen grond toe te kennen. Waar de fouten zijn gemaakt, wilde het raadslid Knap in belang van de gemeente niet meedelen. Met raadslid Van der Lem drong er bij het college op aan dat dergelijke zaken in overleg met de raadsleden worden bepaald. En na alle waarschijnlijkheid is een aantal raadsleden het niet eens met de toewijzing van deze gronden, CQ met de basis waarop dit is geschied. Maar de raad ging toch akkoord met het voorstel van het college om de gronden toe te wijzen. En dat was een berichtje van 50 jaar geleden uit de Leidse Courant van 25 juni 1976. Ik zei het net al, het is tijd voor een hele mooie 3-in-1. En op deze warme dag gaan we het iets rustiger aandoen met wat rustige nummers van Eric Clapton. Die is onze 3-in-1 voor deze week. Ik wens u veel plezier en graag tot straks.
1: Drie in één.

is die mooi, of is die mooi? Dat was onze 3-in-1 voor deze week. Drie nummers van Eric Clapton draaiden we in deze rubriek. Allereerst Let It Grow van zijn LP 461 Ocean Boulevard. Daarna Tears in Heaven, ter nagedachtenis aan het overlijden van zijn zoontje. En als laatste Wonderful Tonight met Eric Clapton. En dat was de 3-in-1 voor deze week in Flashback Radio. En dat geeft een mooie gelegenheid om weer een berichtje uit de krant van 50 jaar geleden op te lezen. En dat komt uit de Leidse Courant van 23 juni 1976. Want daarin staat dat de Sassenheimse gemeenteraad heeft besloten tot de bouw van 38 woningen in de Hoekstraat en 94 in de Zuiderstraat in het kader van de reconstructie en saneringsplannen voor deze straten. De kosten van de 38 woningen in de Hoekstraat bedragen bijna 2,8 miljoen gulden. En de woningen zullen worden verhuurd voor ongeveer 355 gulden. Exclusief de kosten van verwarming. En de huizen gaan 6 kamers bevatten. Dat was weer een berichtje van 50 jaar geleden. En deze keer uit de Leidse Courant van 23 juni 1976. Dit is Flashback Radio.

0: blijft altijd mooi hoor. Tamla Motown muziek. En deze keer van de voortops uit de 60 jaren. En het nummer Walk Away Renee.
1: Dit is Thunder voor met Flashback Radio.
0: Flashback Radio is dit op onze lokale omroep Bo. En we hebben een berichtje wat ik al had aangekondigd in onze rubriek Alle 13 Dood. En dat betekent dat een min of meer bekende muzikant, zanger of zangeres is overleden de afgelopen week. En het gaat deze keer over Walter Perry Cider. En Walter Perry Cider was een van de originele leden van de band Chicago. En hij is deze week op 81-jarige leeftijd overleden. En Walter Perry Cider was in 1967 een van de oprichters van de band Chicago. Hij speelde verschillende blaasinstrumenten in de band, waaronder saxofoon, fluit en klarinet. En de muzikant stopte in 2017 met toeren vanwege zijn gezondheid. Perry Cider was onderdeel van Chicago's grootste successen, zoals de hits If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry en You're the Inspiration. En u begrijpt het al, we gaan iets van hem draaien van Chicago in verband met zijn overlijden. Walter Perry Cider, die dus op 81-jarige leeftijd is overleden. En hier is de Chicago hit If You Leave Me Now.

dat is Chicago. En dan maar If You Leave Me Now. En dan draaien we in onze rubriek Alle 13 Dood in verband met het overlijden van Parricider, Walter Parricider. En hij was vanaf het begin van de groep Chicago betrokken bij deze groep. Maar helaas is hij op 81-jarige leeftijd deze week komende te overlijden. Dit is Flashback Radio en we zijn alweer toe aan de allerlaatste plaat. En dat wordt er eentje van Frans Kassenburg.

0: Dat is weer de laatste plaat voor deze Flashback Radio. Op deze zondag of dinsdagavond. Frans Kassenberg, de oud-zanger van de Golden Earrings met een S erachter. En die hoorden we met het nummer Golden Earrings. Hij zong dus eigenlijk over zijn eigen oude groep alweer. Het zit er weer op voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Flashback Radio, zondagmiddag om 5 uur. Of dinsdagavond om 10 uur. Mijn naam is...
1: Piet van der Voren.
0: Dat bedoel ik. En we gaan eruit met een instrumentaaltje zoals elke week. Hier zijn de Shadows met het nummer Atlantis. Graag tot volgende week.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl... en maak impact met jouw energie.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
6: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
11: Valdorpelshop.nl.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Roep Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

een non-stop muziekuitzending. Ik wil nu graag laten horen de Krönungsmesse van Mozart. U hoort het Kyrie, Gloria, Sanctus en daarna het Agnus Dei uit de Krönungsmesse van Mozart.

Dit is Zingen op Zondag. Iedere zondagmorgen van 9 tot 10 uur en zondagavond tussen 7 en 8 uur op Bo, de omroep van de Bollestreek.

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en...

Brandenburg Concert nummer 3 van Johann Sebastian Bach. Ja, de Brandenburgse Concerten is de bijnaam die door de 19e-eeuwse Duitse muzikoloog en Bach-biograaf Philipp Spitta werd gegeven aan een verzameling van 6 concerten in verschillende wisselende instrumentale bezettingen. Die Johann Sebastian Bach in 1721 opdroeg aan Christian Ludwig. Dat was de markgraaf van Brandenburg. Ja, Bach zelf die gaf zijn verzameling de algemene naam 6 concerten met verschillende instrumenten.

Herfst. Afkomstig natuurlijk uit de verjaardige tijden. Ja, de verjaardige tijden, oftewel Le Quattro Stagioni, zoals de Italianen zeggen, is een cyclus van 4 vioolconcerten gecomponeerd door Antonio Vivaldi. Ja, en hij componeerde dit werk in 1723. De verjaardige tijden zijn zowat de bekendste vioolconcerten van Vivaldi en behoren zeker tot de populairste werken uit de klassieke muziek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Een mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoorspecialist in de Bollenstreek.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 9 uur.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en scoor jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollenstreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek.
1: Het is zondagavond en weer tijd voor de thuiswedstrijd. En de thuiswedstrijd wordt dit keer opgenomen op de werf van Van Lent. En ik ben zo dadelijk in gesprek met Dick van Lent. Welkom, luisteraars. En ik hoop dat het een interessante wedstrijd wordt. Want ja, Van Lent is wel een begrip in de Bollenstreek. Mijn eerste vraag, Dick. Wie is Dick van Lent?
2: Ja, Dick van Lent. Geboren en getogen hier op deze werf. Ik was 5 toen mijn moeder mij vroeg om mee te helpen om thee te serveren. Dat was nog op zaterdagmorgen. Toen werd er op zaterdagmorgen nog gewoon gewerkt. En ja, je was eigenlijk altijd betrokken bij de werf. Bij de mensen die daar werkzaam waren. En ja, we woonden daardoor ook aan het water. Dus het was altijd een hele leuke plek met vriendjes om te zwemmen, te roeien, latere leeftijd te zeilen, vlotten te bouwen. Dus een betere omgeving kon je niet hebben. We hadden natuurlijk ook allerlei materialen ter beschikking vanuit die werf. Sommige mensen wilden je ook graag nog ergens bij helpen. Dus ja, gewoon een hele leuke omgeving om grootgebracht te worden.
1: Maar hier is Kaag Eiland, Dick, is het?
2: Ja, hier is Kaag Eiland.
1: Daar ben je dus geboren en getogen en daar heb je ook de

0: Oh, voor het voortje,
1: voor het voortje, ja.
0: Waren dat boten die kwamen tanken? Was dat ook auto's? Of was
1: nee,
0: dat...
1: nee, het waren alleen maar boten.
0: Je hebt niet zoveel auto's hier op het eiland.
1: Het was aan de waterkant, dus er kon geen auto komen.
0: Nee, oké, okay. Dus het was echt het tanken van bootjes.
1: Ja, dus mijn vader heeft ons goed leren werken. We moesten ook de werf aanharken, vooral ook op zaterdag. En toen we wat ouder werden... 13, 14 gingen we boten schoonmaken, maar ook boten varen. 15, 16 werd ik door mijn vader meegestuurd met een klant. Die zegt van, nou, jij kan deze boot goed schipperen. Het is een Engelse familie, daar ga je een week mee Nederland, IJsselmeer en Friesland. En zo ben ik eigenlijk in dat bedrijf gegroeid. Want op zo'n nieuw schip is natuurlijk ook altijd wat mis. Je komt terug met een lijstje van dingen die... anders moeten. Of
0: verbeteringen.
1: Verbeteringen. Ja. En dan was ik in gesprek met de chefs, met de afdelingshoofden, om het klachtenlijstje te bespreken. En zo rolde je eigenlijk heel snel in het bedrijf.
0: Maakt grote stappen, want je was natuurlijk eerst als kleine jongen lekker aan het zwemmen en de benzinetank doen, de benzinepomp. Maar je moest natuurlijk ook nog een keer naar school. Hoe was dat hier op Kaag-eiland? Hoe ging dat?
1: Nou, op Kaag-eiland was geen school, maar direct over het pontje in de buitenkaag had je wel een school. Dus dat was de lagere school. Dus daar gingen wij naar school en dan was het pont was nog handbediend.
0: Oh ja.
1: Dus dan was altijd een beetje ook een gevecht wie er mee mocht helpen om met zo'n groot blok aan die draad te mogen trekken.
0: Oh ja.
1: Om het pont naar de andere kant te trekken. Dat is natuurlijk ook altijd leuk.
0: De zomer en winter ging je met het pontje naar de school. En daar heb je de basisschool, heet het tegenwoordig. Maar toen heette het lagere school.
1: Ja.
0: Maar ja, daarna moest je natuurlijk toch nog wel iets meer gaan doen.
1: Ja, dus toen ik de lagere school gedaan had... toen werd er daar gezegd van... nou, je moet gewoon naar de LTS. Want dat paste bij het beroep van je vader. Mijn vader was ook timmerman. En je gaat toch in die scheepswerf werken. Dus ze wilden me eigenlijk naar de LTS hebben. Maar ik ben uiteindelijk toch naar de HBS gegaan in Lisse, het Fioretti College.
0: Oh ja, dus er nog een.
1: En daar heb ik natuurlijk wel Frans, Duits en Engels geleerd. Leuk om te zien dat je daar je verder kan ontwikkelen. Dus achteraf kan ik terugkijken, ben ik heel blij dat ik niet het LTS-advies heb overgenomen.
0: Nee.
1: Voor zover ik daar als kind wat in had te vertellen. Maar en vervolgens was je klaar met de middelbare school. En toen zei mijn vader, nou kan je aan de gang gaan op de werf. Toen zei ik van, ja, maar ik ben geïnteresseerd in de menswetenschappen.
0: Oh.
1: Dus ik wil sociale academie gaan doen. Nou, dat heb ik een paar jaar gedaan.
0: Hoe werd dat ontvangen dan? Want dat is
1: natuurlijk... ja, dat werd niet direct ontvangen als erg bruikbaar.
0: Nee, goed idee, dat gaan we doen.
1: Maar ik denk juist dat vakken als sociologie, psychologie, antropologie... mij heel veel verder geholpen hebben. En ja, ik zeg, mijn kracht is ook altijd om te laten zien hoe je teams vormt... hoe je mensen ontvangt.
0: Ja.
1: En als je weet dat hier mensen uit alle werelddelen van de wereld komen... dan is dat gewoon heel goed om te zien dat je daar ook wat over geleerd hebt...
0: Ik denk dat psychologie ook een heel belangrijk element is in verkoop en in presentatie natuurlijk. Hè,
1: ja, en dan heb ik me eigenlijk ook verder ontwikkeld met hospitality. En ja, en als ik het mezelf vraag, dat is echt de doorslaggevende factor geweest in mijn succes om mensen te binden. Zorg dat het hier leuk is. En dat geldt voor de mannen en vrouwen van de vloer tot en met de klant aan toe. En iedereen daartussen. Hè? Dus de bankier, de toeleverancier, de co-makers. En voor iedereen moet je toegankelijk zijn. Je moet zorgen dat je het leuk maakt. En vandaar dat hospitality is een heel brede spreuk, zeg maar. Die eigenlijk bij alles heel belangrijk is. Ik zeg altijd, bel maar naar een bedrijf en je krijgt een telefoniste die niet vriendelijk is. Vervolgens wil je afspreken met iemand in dat bedrijf. En dan kom je bij de receptioniste die ook niet heel erg toegankelijk is en vrolijk is.
0: Nee.
1: Nou, dan moet je zaken gaan doen met die man. En dan staat die man eigenlijk al 3-0 achter.
0: Ja, dat klopt.
1: En
0: ja.
1: Dat zijn maar de eenvoudige dingen. En ik kan wel 100 eenvoudige dingetjes noemen die, de, en de op,

0: Dat som daarvan is zo belangrijk om mensen die vaak verreisd zijn, mensen die vermoeid zijn, mensen die hier dan komen en een week in de vreemde zitten, om die het naar de zin te maken, om die zich thuis te laten voelen. En daar moeten dan alle andere mensen in het bedrijf die contact hebben met deze mensen, moeten dat ook zo beleven, moeten dat ook zo voelen en moeten onderdeel zijn van deze visie.
1: Nou, ik deel het wel met je, hoor. Want tegenwoordig toch bel je naar bedrijven die hebben geen eens een telefoniste meer, een kleine sprekende computer.
0: Ja, klopt.
1: Daar heb ik ook al. Dat is een ander verhaal, maar ook niet zoveel mee, om het maar zo te zeggen.
0: Nee.
1: Zeg maar, jij noemde, je komt uit een redelijk groot gezin. Maar was het alleen bij jou bepaald dat je het bedrijf in zou hobbelen? Of was dat een beetje, gewoon in het gezin? Van als je hier.
0: Ik was de vierde, de derde broer. Mijn oudste broer die ging eerst nog weg en waterbouw studeren. Dus die is eigenlijk heel technische, dat is broer Kees.
1: Ja.
0: Maar later kreeg hij een roeping om toch priester te worden.
1: Ja, die is dus priester geworden, inderdaad.
0: Filosofie en theologie gaan studeren. En de anderen hadden toch niet interesse. Dus vanuit die zes was ik eigenlijk de enige die het bedrijf inging.
1: Oké, want broer Kees die heeft een heel andere keuze gemaakt op een gegeven moment.
0: Je kan
1: zeggen, weg en waterbouw heeft de weg misschien voor anderen gewezen binnen het geloof, laat ik maar zeggen. En met water, wijwater misschien nog.
0: Ja, wijwater.
1: Dat is dan de connectie. Dat is dan, inderdaad. Ja. Ja. Maar jij bent de enige die dus uiteindelijk ook na je studie, want je hebt gestudeerd in?
0: Ik heb in Den Haag de Sociale Academie gedaan.
1: Ja.
0: En daarna ben ik nog een jaar in het buitenland gaan werken, in Engeland, op een werf. Om technisch Engels goed onder de knie te krijgen. En ook een ander bedrijf in te zien voordat je zeg maar, direct begint bij je eigen bedrijven.
1: Ja, want je ging werken in het bedrijf van je vader. Hoe is dat om onder leiding van je vader te werken? Dat is.
0: Nou, mijn vader en mijn oom waren aandeelhouders, beide voor 50%. Maar het bedrijf werd eigenlijk gerund door een Henk van Gerven.
1: Mm-hmm.
0: Dus die was mijn baas, die heeft mij ook ingewerkt. En zijn zoon was een jaar ouder, was mijn beste vriend. Die is hier ook begonnen. En dat is wel een beetje een tragisch verhaal, want toen deze man 62 was, toen kreeg hij kanker. En na anderhalf jaar moest hij afscheid nemen.
1: Okay.
0: En zijn zoon, idem dito, die is op, ik denk, 33-jarige leeftijd ook overleden. En daardoor ben ik ook een beetje wel in het diepe gegooid eigenlijk.
1: Ja, ja.
0: Die miste ik toen natuurlijk wel heel erg. Ja. En dat zet je wel aan denken van welke strategie moet ik voortzetten? Hoe ga ik hier verder mee om met een bedrijf wat eigenlijk steeds groter werd?

0: Het laatste wat je zei, Dick, was dat je in het diepe werd gegooid. Nou, weet ik dat hier de Kagerplas hele diepe plekken hebben. Maar ik denk dat je het meer figuurlijk bedoelde. Hoe ben jij, laat ik zo zeggen, je eerste stappen binnen het bedrijf? Toen je als kind was, heb je al geveegd en geharkt, hè? Dat vertelde je net. Maar toen je echt begon, wat ben je gaan doen?
1: Nou ja, ik was directieassistent. Dus alles wat er binnen het bureau van mijn baas binnenkwam, ja, dat ging allemaal over het runnen van het bedrijf. Maar ook vooral ook verkoop. Dus dat was natuurlijk ook een belangrijke tak van het bedrijf, om te zorgen dat je op tijd die klant binnenhaalt. Om te zorgen dat je werk hebt. Ja. En dat is altijd altijd wel weer een belangrijk gegeven. Wanneer heb je die volgende klant weer nodig, dat hij zijn handtekening zet en zijn eerste betaling doet. Ja. Want daarmee kunnen de architecten en de tekenaars en de engineers weer vooruit. En vervolgens krijg je alle andere afdelingen van je bedrijf die daarmee weer vooruit kunnen.
0: Maar in die periode was er nog geen internet, denk ik. Dus hoe kwam je dan aan je klanten? Was dat dan via beurzen of via, hoe ging dat?
1: Ja, je kwam aan je klanten door door makelaars, maar ook door kapiteins die hier al een ervaring hadden. Dus de wereld is betrekkelijk klein. Maar wij gingen ook altijd naar beurzen toe in Cannes, in Nice, in Amerika, Florida. Ook in, we zijn in Japan geweest, Singapore geweest, mm-hmm. China. Dus altijd zorgen dat je contacten hebt. En we hebben natuurlijk heel veel mensen op een klantenlijst staan. Dus als ik bijvoorbeeld naar New York ging, ja, je had het over voor de digitale wereld, dan had ik een koffertje bij me, een attaché-koffer, ja. Die woog soms wel 20 kilogram. Want daar had ik alle files bij me van mensen die in Amerika mogelijk bezocht konden worden door me. Dus als een klant mij belde voor een bezoek, ja, dan probeerde ik ook nog 2 of 3 andere klanten te bezoeken. En dan was mijn grote koffer 10 of 12 kilogram, maar mijn attaché was 20 kilogram. Dat is heel veel gewicht. Ja. En nou zit het allemaal in dat kleine telefoontje of in je iPad.
0: Ja, inderdaad. Zeg. Ja.
1: Dat is een stuk makkelijker geworden.
0: Maar laten we zo zeggen, we kennen hier in Nederland natuurlijk de HISWA. Maar dit zijn toch andere soort beurzen dan waar jij het dan over ook had?
1: Ja, de HISWA is, daar zijn we natuurlijk in de jaren 60, 70 ook geweest. Maar de grotere bootshows was toch wel altijd Monaco. Zeker van de laatste 30 jaren. En Fort Lauderdale in Florida. Ja. En daar kwam toch wel 80% van de wereld kwam daar wel naartoe. En dan heb je ook journalisten die daar komen. Je hebt makelaars die daar komen. Je hebt consultants die daar komen. Klanten die daar naartoe komen. Ja. Dus dat is je wordt op zo'n dag van 's morgens vroeg tot 's avonds laat geleefd. Maar dat geeft je wel heel veel energie en tevredenheid over de contacten die je opgedaan hebt.
0: Nou, ik denk ook dat het heel leuk is om met het product bezig te zijn. Dat is natuurlijk wel iets waar je in groot geworden bent, waar je heel mee bekend bent en wat ook je passie is. En dat is ook leuk om dat uit te dragen, denk ik. Ik noem het heel even zo. Je was een vertegenwoordiger van het bedrijf, hè? Dat doet zo. Maar heb je ook in het bedrijf op sommige momenten nodig was ook met je handen moeten werken? En dan praat ik over nadat je van school kwam en zo, hè? Dus niet
1: met mijn handen leren werken, dat heb ik geleerd op mijn jonge leeftijd hier. We hadden natuurlijk altijd wel een boot. Nou, die moest in de winter ook altijd geschuurd en gelakt worden. Ja, ja. Een oude Pampers hadden we en er was altijd nog wel een boot. Dus daar werden we ook wel toe gedwongen om dat goed te leren ook. Keurig in de lak. En nou, daar zien we dat het niet goed gedaan is. Een keer overschuren en weer lakken. Zo heb je dat gevoel van kwaliteit ook gekregen.
0: Maar dat waren de boten van klanten ook?
1: Nee, dat waren de meest boten van onszelf.
0: Oh, van jullie zelf. Ja.
1: Voor klanten hebben we eigenlijk altijd meestal het schoonmaken gedaan. Het in bedrijf stellen. Uitleggen aan de klant hoe die boot werkt. Ja. Dat was dan de gedeeltelijk operationele functionaris waren we dan. Maar ook gewoon schoonmakers en schippers van van hun schip.
0: Ja, ik denk, en als je nou als ik nou zeg van hier worden de boten gebouwd van kiel tot toplicht, is dat zo of is dat een beetje anders?
1: Nee, wij bouwen echt schepen helemaal naar wens van de eigenaar. En we doen ook alles zelf in Nederland. Wij hebben eigenlijk heel weinig wat we uit het buitenland halen. Behalve de dingen die wij zelf niet maken. Zeg maar, motoren komen uit Duitsland of uit Amerika. Mm-hmm. Pompen, compressoren, het is veelal Duitsland. Soms Japans. Elektronica is vaak Japans. Dus je haalt daar waar zeg maar goede fabrikaten voorhanden zijn. En dat kan ook Noorwegen zijn. Maar voor de rest, alles wat we echt maken, handgemaakt, proberen we altijd in Nederland te houden.
0: Maar dat is ook de romp, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ook de romp. Ja.
0: Dus je begint echt, wat ik al zei, met een kiel en platen, ja. en spanten en noem het maar op.
1: Ja,
0: dat is eigenlijk een beetje het concept dan.
1: Ja.
0: En is dat, ja, ik heb er niet veel verstand van, is dat aluminium, staal, polyester of is dat allemaal mogelijk?
1: Het is in principe allemaal mogelijk. Toen de boten kleiner waren, hebben we ze ook in polyester gebouwd. Maar doordat de maten eigenlijk groter werden, hè, er was vraag naar grotere jachten. En toen kwam uiteindelijk ook staal en aluminium. Wij waren als een van de eerste direct na de Tweede Wereldoorlog die in aluminium opbouwen fabriceerden. En wij maken zeg maar 9 van de 10 boten in staal. Dus romp is staal. De opbouw is aluminium. En soms ook nog in composiet. Daar waar het hoog is en daar waar de stabiliteit vraagt om bijzonder lichte topdek of een mast. Dus die wordt dan in composiet gebouwd.
0: Ja, je zegt nu een mast, maar het zijn, zover ik weet, vaak motorjachten, hè? Geen zeilboten.
1: Ja, nou ja, maar ook een motorjacht heeft een mast of een schoorsteen, zou jij kunnen zeggen. Ja. Een schoorsteen met daarop een mast. En ja, die zitten op het hoogste punt. Dus elk kilogram die je daar kan sparen is goed voor de stabiliteit.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Anders kan dat niet duikelen.
1: Anders gaat die duikelen, ja.
0: Ga ik nog heel even terug naar jouw jongere jaren. Want jullie zijn hier natuurlijk enorm gegroeid. Hè? Je zei het al, de boten werden groter. Maar ik kan me een anekdote herinneren die je misschien ooit eens aan mij verteld hebt toen we gewoon een drankje aan het doen waren. Dat jullie huis, dat grensde aan de werkplaats, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: En er was iets met een dop in de muur of zo. Wat is dat voor verhaal?
1: Ja, ja, ja, ja. Nou ja, om ook een idee te geven waar wij geboren zijn. We zijn met uiteindelijk in een klein, ja, wat is het, een daggelderswoning. Zijn wij grootgebracht. Hè? Wij sliepen met 3 broers op een zolderkamer. En in de winter had je gewoon de vorst op je deken staan. En mijn oudste zus die had dan een kamertje voor zichzelf. Maar het gebouw was opgedeeld in een stuk werkplaats, een monteurswerkplaats, waar een draaibank stond. En doordat de schepen groter werden, werden ook die asleidingen groter. Dus er werd een as afgedraaid. Ja, die op een gegeven moment zo lang was, dat die uiteindelijk boven het bed van mijn zuster afgedraaid moest worden voor een paar uur. Dus ze hebben een luikje gemaakt in de muur, zodat als dat moest gebeuren, dat het luikje opengemaakt kon worden. En dan overdag die as daar een paar uur draaien. En dan werd hij weer teruggetrokken. En dan
0: luikje ervoor.
1: Dat luikje er weer voor, ja. Dus,
0: dat is wel bijzonder, ja. Dat kan je nu niet meer voorstellen in de locatie waar je nu natuurlijk
1: te werken. Nee.
0: Dat zijn mooie, mooie dingen eigenlijk.
1: Ja.
0: Zijn heel eventjes, jij bent de enige die in het bedrijf is doorgaan. Nou, Kees is heeft een andere richting gekozen. En dan heb je nog een broer Jan, als ik me niet vergis.
1: Ja, ja, ja.
0: Is die ook iets in die werf gaan doen?
1: Nee. Nou ja, die is in zijn jeugd heeft hij wel heel veel met mij ook boten gevaren, boten schoongemaakt.
0: Ja, ja.
1: Maar die zijn uiteindelijk wat anders gaan doen. Broer Kees, moet ik wel zeggen, die is nadat mijn ouders overleden waren, was natuurlijk een gedeelde aandeelhouderschap. Dus we waren certificaathouders. En mijn broer Kees was dan commissaris om zeg maar mij als bestuurder daar waar mogelijk te corrigeren.
0: Oh.
1: Of te ondersteunen.
0: Of te ondersteunen. Ja, want je zit wel in een familiebedrijf. Dat is toch redelijk, nou ja, bijzonder. Mm. Je ziet wel meer bedrijven natuurlijk waar mensen met elkaar binnen een familie samenwerken.
1: Ja.
0: dat vraagt ook natuurlijk wel... We werden s'avonds aan tafel ook nog over het werk gesproken. Als jullie gewoon met elkaar waren, was het bedrijf altijd wel aanwezig?
1: Ja, kijk, de woning die staat op de werf. En ja, in de vroege jaren, als de mensen opeens over moesten werken, dat werd ja, op de dag besloten. En dan kwamen ze zich bij mijn moeder melden en... Ja, mevrouw Van Lent, zou je voor ons wat boterhammen klaar kunnen maken? Want we moeten een paar uur langer doorwerken. Zo ging dat vroeger.
0: Jeetje, ja. Kan je ook niet meer voorstellen. Dat is wel leuk.
1: Dus in mijn beginjaren, toen ik hier een vaste baan had... Ja, waren er 80 mensen, maar ik kende iedereen bij naam.
0: Ja.
1: Ik kende vaak ook de naam van de partner. En vaak van het eerste kindje ook nog.
0: Hoe is dat nu dan? Je zegt 80 mensen in die tijd... Hoeveel mensen heb je nu werken hier op dit moment?
1: Ja,
0: plus minus.
1: Ja, plus minus. Ik moet altijd even uitleggen. We zijn natuurlijk onderdeel van Vetship. Dat zijn twee familiebedrijven. De Vries in Aalsmeer en Van Lent in de Kaag. Van Lent is 177 jaar dit jaar. De Vries bestaat 120 jaar. Mm-hmm. Maar de laatste 76 jaar opereren we gezamenlijk onder de naam Vetship. En we hebben gezamenlijk... 10 bedrijven, dus die 4 werven die ik eerst al noemde. Ja. En op 6 andere bedrijven. Allemaal bestemd met onderdelen en werkzaamheden voor het eindproduct. En gezamenlijk hebben we zo'n 2.500 man aan het werk.
0: Alsjeblieft.

0: Je bent weer thuis bij de thuiswedstrijd en we gaan weer verder, Dick. Klanten, die haal je over de hele wereld, hè? Dat zei je eigenlijk een beetje. Die komen ook van heinde en ver. Wat merken jullie in het bedrijf van nou ja, alles wat er zo'n beetje nu in de wereld allemaal plaatsvindt? En al een tijdje, merk je dat in de bedrijven zijn er toch, ja, hoe zeg je dat, vaste klanten die altijd wel blijven komen. Hoe is dat tegenwoordig?
1: Nou ja, om even voorop te stellen, dat wij hebben ons altijd vreselijk zorgen gemaakt over als er een crisis in de wereld is.
0: Mm-hmm.
1: Want niemand heeft een boot nodig.
0: Nee.
1: Kijk, als je auto stuk is, dan kan je hem 2 keer repareren, maar dan ga je hem toch vervangen. Je ijskast en je wasmachine, daar moet gewoon een nieuwe voor komen.
0: Ja.
1: Maar niemand heeft een boot nodig, per definitie. Dus we hebben altijd gezien dat in economische crisissen, of allerlei andere crisissen, dat kan zijn binnen het bedrijf, binnen de familie, is altijd een reden om het iets niet te doen of om het uit te stellen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb daar wel een verandering in gezien, eigenlijk sinds COVID, dat je toch ziet met wat voor portemonnee je ook hebt, dat mensen hebben zich even gerealiseerd met die COVID-periode, toch even met 1 been in het graf gestaan. En we leven nu. Ik kan het doen en ik doe het ook nu. En of dat nu gaat over de aankoop van een caravan, of voor een andere sloep, of voor een zomerhuisje, maar ook voor onze klanten zag je van, ik doe het nu. En en ook met de narigheid in de wereld van zeg maar het laatste 2 jaar. Hè, dus
0: ja.
1: Dus de crisis met Rusland, de Oekraïne-oorlog, Gaza-geweld, Iran.
0: Ja.
1: Ja, het doet wel wat met de mensen. Maar niemand legt zijn hoofd neer van in afwachtende houding.
0: Nee, het is ook een beetje mijn motto, hè, van stel niet uit tot morgen dat je vandaag kunt doen. Hè. Dat is een beetje wat je zegt eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar vaste klanten hebben het dan over. Maar als je... Ja, als ik een auto koop, dan doe ik het echt al 10 jaar mee. Hè? Maar hoe is het, boten, is daar ook een, hoe zeg je dat, een cyclus in? Dat mensen na 2 jaar zeggen van ik vind een nog grotere boot of een nog meer luxe of zo. Hoe is dat?
1: Er is heel veel vraag naar altijd vernieuwing. En vernieuwing kan zijn in ontwerp, maar kan ook vernieuwing zijn op motorisch gebied, motorkamer, elektronica. Dus er zijn heel veel mensen die kicken om het, toch een beetje het laatste wat er uitgevonden is aan boord te hebben.
0: Ja.
1: En dat kan je natuurlijk grotendeels ook vervangen. Maar wij hebben heel vaak gezien dat men het bouwen van een schip gewoon leuk vindt. Mm-hmm. En ook daarom terugkomt. En mijn hele carrière heb ik ongeveer 40% herhaalde klanten gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Dus 40% van de klanten die komt terug voor een tweede, een derde, een vierde. We hebben 1 klant binnen Vetship die 8 boten gebouwd heeft.
0: Zo.
1: En dat is natuurlijk wel heel goed voor onze reputatie. We zijn al een oud bedrijf met een goede reputatie. Financieel sterk. Dat is ook belangrijk voor de klant als die hier veel geld brengt. En wat natuurlijk ook belangrijk is, dat je een wonderful experience creëert. Mm-hmm. Waarvan de mensen zeggen van, joh, het is leuk om hier te bouwen. Ze vertellen dat aan hun kapitein, ze vertellen dat aan hun vriendjes. En daar moet je dan ook heel veel in investeren om te zorgen dat het een leuke beleving is.
0: Ja, want die beleving, die komen mensen vaak kijken tijdens de bouw van hun jacht en dan?
1: Het beste compliment wat je krijgt bij het tekenen van het contract, als een man zegt van, nou, ik kom 2 keer per jaar kijken.
0: Okay.
1: Maar die gewoon elke 5-6 weken hier is. En we maken dat heel vaak achter elkaar mee, dat je 3-4 boten hebt waarvan ze elke maand of elke 5 weken toch op bezoek komen. En die zijn hier dan op maandag. Gaan misschien op woensdag of donderdag naar huis. De binnenhuisarchitect die blijft nog een dag langer, of de kapitein komt de dag eerder. Dat betekent dat je eigenlijk de hele week buitenlanders bezig moet houden. Ook in de avonduren.
0: Okay.
1: En als je dan 4 klanten in à la dit systeem hebt, dan ben je gewoon de hele maand bezig met wining and dining. En,
0: ja, ja, ja, ja. Veel uit eten.
1: En veel uit eten. En dat moet je ook, moet je ook aankunnen.
0: Ja,
1: en daar moet je
0: je
1: team ook voor inrichten.
0: Ja. Zijn er nou speciale klanten waar je echt een vriendschappelijke band mee hebt opgebouwd? Omdat ze, je kunt toch een klik hebben met elkaar? Gebeurt dat?
1: Ja, dat gebeurt ook. Je hebt, dat is uiteraard maar beperkt, maar er zijn een aantal klanten geweest waar ik ook op een verjaardag kwam. Of op een huwelijk. Of vaar eens een week mee met mijn boot. Dat heb ik ook meerdere keren meegemaakt. Ja, dus dat is heel leuk dat je daardoor echt...
0: Dat is een beloning ook. Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar goed, die mensen die dus een aantal keer een nieuwe boot kopen, is er in de occasion, is dat ook een speciale markt waar je nog iets mee doet? Of?
1: Nou, dat hebben wij eigenlijk nooit gedaan tot 2 jaar geleden. We hebben nu onze eigen makelaardij.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft ook te maken met het feit dat we natuurlijk zoveel schepen gebouwd hebben, dat er ook meer werk in is. Maar het is ook aantrekkelijk om in ons hele verkoopproces, vaak zie je dat een tweedehands boot meer kost dan de nieuwbouw.
0: Oh ja?
1: En dat is natuurlijk ook interessant voor in verkoop. Als je een klant kan vertellen van, joh, kijk, je kan er eentje zo kopen,
0: mm-hmm,
1: die, waar je morgen mee kan varen.
0: Ja, oké.
1: Maar die is wel 10-15% duurder. Dus dat geeft een goed gevoel voor als je hier je geld brengt om toch die nieuwbouw te doen.
0: Ja, maar dan moet je geduld hebben. Want als je nou even gewoon gemiddeld, je begint bij de kielegging, noem het maar even zo. En totdat tot het vaart klaar is, over wat voor tijd praat je dan?
1: Ja, je praat gauw over 3,5 jaar, soms 4,5 jaar.
0: Ja, joh.
1: Afhankelijk van de grootte en de complexiteit.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, dat is best een behoorlijke periode.
1: Dus je moet het wel leuk vinden en geduld hebben. En, en wij zorgen dat het een leuke ervaring is.
0: Om die klant ook af en toe hier te ontvangen. En
1: om hier te ontvangen, leuke dingen te doen en zien wat we maken zijn. En,
0: Nee, wat is, je hoort natuurlijk, kijk, Van Lent is bekend, dus je hoort, het is ook wel leuk trouwens,
1: ja.
0: Van Lent is bekend. maar je hoort wel eens bijzondere verhalen. En heb ik wel eens het verhaal gehoord dat een klant hier met jullie alles had besproken en alles was prima enzovoort. Maar toen kwam hij een keer een bezoek brengen met zijn dame. En dat is toen niet helemaal goed gegaan met een badkamer, geloof ik, of zoiets. Met het marmer wat ze niet mooi vond. Of hoe zat dat zo?
1: Ja, dat gebeurt
0: wel. Wat is
1: daarvan
0: waar, laat ik zo zeggen?
1: Het gebeurt wel eens een keer dat een man dan heel veel besluiten neemt.
0: Ja.
1: En dan komt de vrouw in een later stadium en die dan zegt van, wie heeft dit uitgezocht?
0: Bedacht, ja.
1: Ja, en dan is er wel een binnenhuisarchitect bij betrokken geweest. Dus zo'n man die voelt zich dan ook versterkt in de keuzes.
0: Ja.
1: Maar het is daarom ook altijd belangrijk dat je zorgt dat je vrouw onderdeel is van het team. En in de meeste gevallen is het ook zo. Want dat compliment krijgen we heel vaak van, jullie zijn echt gespecialiseerd in het bouwen voor een familieachtige klant.

0: Ja, Dick, er was een tijd van komen, heel vroeg. En er was ook een tijd van gaan, want we gaan een keer allemaal met pensioen. Maar dat ziet er voor jou even iets anders uit, geloof ik. Hè? Want echt helemaal afscheid genomen heb je niet, hè?
1: Nee. Ik ben al heel snel begonnen om de continuïteit van het bedrijf te kijken. Mijn kinderen gaven niet direct aan dat ze interesse hadden om mede door te zetten. Dus dan ben ik al heel snel gaan kijken naar een bedrijf die kon investeren. En daar ben ik in 2006 al in geslaagd. Mm-hmm. Maar het laatste wat ik wilde is afscheid nemen van het bedrijf. Dus ik ben daarna nog 12 jaar CEO geweest. Mm-hmm. Algemeen directeur in goed Nederlands.
0: Yeah.
1: En daarna ben ik nog 2 jaar commissaris geweest. En nu ben ik alweer een x-aantal jaren ambassadeur. Waarbij ik nog naar boatshows ga in het buitenland. Ik ga naar award ceremonies. En dan ben ik in Nederland betrokken bij een stuk of 10 netwerken. Waar onder andere Rotary.
0: Ja.
1: Om daar ook het gezicht van het bedrijf te laten zien. En ja, dat geeft ook wel daarmee weer een sterke binding.
0: En ook voldoening weer.
1: De omgeving, ja. Maar ook voor mezelf voldoening. Ja. Ja.
0: Maar buiten al dat botengebeuren, heb jij nog andere hobby's of tijd daarvoor? Of hoe is dat?
1: Nou, ik heb een jonge vrouw die met me meereist naar al die...
0: Maar noem jij dat een hobby?
1: Mooie oren.
0: Ja. Nou, zo had ik er nog niet naar gekeken, maar...
1: Zo'n een goede vraag trouwens, ja.
0: Ja,
1: maar in ieder geval, wij zijn heel druk met elkaar, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, leuk.
1: En voor de rest heb ik een bootje, dus ik vaar af en toe. Ja, ik heb vrienden met een boot, dus ik ga heel veel meevaren.
0: Ja.
1: Binnen dat hele Fatship gebeuren. We hebben een Fatship Heritage Club waar ik ook mijn gezicht laat zien.
0: Ja.
1: Er zijn af en toe mensen die een stukje consult willen van mij of waar dan ook mee, zeg maar.
0: Ja, het linkje naar de botenwerf en boot en schepen, dat is er eigenlijk bijna altijd wel een beetje, toch?
1: Ja.
0: Ja, het bloed kruipt enzovoort.
1: Het is mijn hele leven geweest. Ja, ja. Zoals ik al zei, ik ben hier geboren en getogen op die werf. Dus alles met het water en met de bouw van jachten, dat interesseert me.
0: Ja, dat snap ik. Zeg ik, maar nou is het toch een beetje in deze tijd de mensen met de handjes, hè, noem het maar zo. Iedereen moet studeren, wil consultant worden of in de ICT of allerlei andere dingen. Maar echt de mensen met de handjes, hè, de schilders, de lassers, noem het maar op. Hoe is dat hier in het bedrijf?
1: Het is eigenlijk altijd wel een probleem geweest. Mijn hele carrière hoor ik dat. Hè. Er zijn niet voldoende vakmensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij hebben het voordeel dat dit bedrijf heel lang bestaat. We hebben dus een rijke cultuur, een lange geschiedenis. En we maken een mooi product. En dat heeft toch een aantrekkingskracht. Ook bij ouders van jonge kinderen die een keuze moeten maken. En om dat te laten zien, kan ik je het volgende vertellen. In 2005 was het echt booming business in de hele scheepsbouwindustrie in Nederland. En alle bedrijven in Rotterdam, die hadden ik weet niet hoeveel mensen nodig om voldoende personeel te krijgen om heel veel daar gereed te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: In de productie. Daardoor, door die vraag in de omgeving van Rotterdam, kwamen ook heel veel jonge lui die zich hier aanmelden. Terwijl wij eigenlijk op dat moment helemaal niet heel veel mensen nodig hadden.
0: Okay.
1: Maar ja, ze vroegen om een gesprek. Mm-hmm. En wij wilden niet altijd nee zeggen. Dus het personeelsbeleid had het gewoon eigenlijk heel erg druk met die gesprekken.
0: En selecteren.
1: Dus die ouders zeiden vaak van... je kan wel een bedrijf in Rotterdam gaan, maar waarom ga je niet hier om de hoek kijken bij mm-hmm. Van Lent in de Gaag?
0: Ja.
1: Bij Fatship. Omdat ze die uitstraling van het product kenden. Wij zitten hier natuurlijk al inmiddels 177 jaar.
0: Ja, goed zichtbaar, ja.
1: Dus echt goed zichtbaar. We hebben een leuke relatie ook met het personeel. Er wordt van alles georganiseerd, dat weet men ook.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: He, dus als jij als jongeling naar een bedrijfje kan gaan waar er 10 mensen werken, dan is bij wijze van spreken zijn er 9 bij wijze van spreken je vader. qua leeftijdsverschil. Hier is altijd jonge mensen en daar een leukere dynamiek.
0: Nou, bedrijfscultuur noem het zo.
1: Ja, ja, bedrijfscultuur. Ja,
0: want ik heb, misschien is dat ook nog wel even leuk om te vertellen, de relatie met het ROC is er ook nog, of is er in ieder geval geweest,
1: ja,
0: dat jullie hebben een aantal jaren geleden in een project, waar ook Van Lent betrokken bij is, om een boot te bouwen die is aangepast voor mensen met een beperking.
1: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, als ik met mijn broer Kees bij tante Kees zat te eten, want wij ontmoeten elkaar zeker eens per week, en dan zagen we daar een eenvoudige boot aankomen waar mensen aan boord kwamen met een beperking. En toen zeiden we van, goh, daar zouden we eigenlijk best iets mee kunnen doen. We zijn scheepsbouwers, we hebben het goed gehad, we kunnen er hiermee wat terug doen. En nou, dat leefde al een tijdje. En toen op een gegeven moment kwam het ROC met bij Marion met die vraag bij personeelsbeleid van, joh, hoe kunnen we dit inrichten?
0: Ja, die is van personeel. Die is ook inmiddels ook met pensioen.
1: Maar... Ja, die is ook, met pensioen. Maar zo kwam dat eigenlijk tot stand.
0: Mm-hmm.
1: Dat we zeiden van, nou, dit is de mogelijkheid om zo'n speciaal ingericht schip te maken. Maar ook met alle moderne dingen. Dus elektrische aandrijving. Werkzaamheden voor diversen. Voor een elektricien, voor een lasser, voor een pijpfitter en om daarmee iets neer te zetten wat ook, zeg maar, niet alleen voor ROC en training en opleiding goed is, maar wat ook goed is voor de omgeving. Je laat ook iets zien.
0: Nou, een sociale gezicht. Zeg maar.
1: Sociale gezicht van het bedrijf.
0: Ja.
1: En het is heel leuk om te zien dat dat nu al bijna 12,5 jaar goed draait. Met heel veel vrijwilligers en heel veel enthousiasme.
0: Ja. Ja. Ja. En er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
1: Ja, we hadden toen de burgemeester uitgenodigd om het schip te laten dopen.
0: Ja.
1: En die gaf toen het cadeautje. Ik heb een vrijwilliger voor je die meegaat op dit schip. En dat doet haar man dus al 12,5 jaar.
0: Het grapje daarvan is nog dat hij dat toen zelf niet wist dat die cadeau werd gedaan.
1: Nee.
0: Want ik ken hem toevallig. ja, dat is een mooie vraag.
1: Maar hij doet het met plezier hoor, ja, ik kan dat zien. Ja. En dat wist zij natuurlijk ook wel.
0: Ja, dat wist zij ook wel. Nee, maar ik ken inmiddels heel wat mensen. Want ik vind het een prachtig initiatief. En ik stimuleer dat ook door zelf groepen aan te dienen. Die dan meevaren. En dan, dat is de Kaagervaring. Heeft een eigen site, hè? Kaagervaring. Varing met dubbel A. En de E als voor hoofdletter zelfs. Kaagervaring.nl. Dat is zeker de moeite waard als mensen kennen die een tochtje over de Kaag verder of anders. Ik zou zeker kijken. Nou, Dick, ik denk dat we een heleboel gehoord hebben over de werf, over Vetship. Over de techniek, over je avonturen, over de geschiedenis, wat ik al zei. Ik wil je daar ontzettend voor bedanken. En ik zou zeggen, als de luisteraars nog iets willen weten, dan kunnen ze natuurlijk ook op de site kijken van de werf. Vetship.
1: Je bedoelt als ze een schip willen bestellen?
0: Dat kan natuurlijk ook. Natuurlijk, ja. Dat kan zeker. Nou, in ieder geval nogmaals bedankt. En luisteraars ook bedankt voor het luisteren.
1: Graag gedaan.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Jurjen Boucaert met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glashandel en klusbedrijf 4G is de vakman in glaszetten en timmerwerkzaamheden. En wil je besparen op je energiekosten? Kies dan voor HR++ glas, vaak met subsidie. Meer weten? Kijk op klusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, Niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek

Ja, dames en heren, nogmaals leuk dat u luistert hier het programma Vive la France. Ik denk, ja, weet je wat, we hebben bloedhete dagen gehad. We hebben zomerse dagen, we hebben zonnige dagen gehad. En de temperatuur zakt nu eindelijk naar een beetje naar aangenamer niveau. Maar, oh, ja, hoe bent u de dag doorgekomen? Waar moet u zoeken? Aan het watertje, in het zwembad, langs de zee, in een kimmetje met de kinderen? Dat kan allemaal, maar we hebben het overleefd. Nou, het is eindelijk een beetje gelukkiger naar een normalere temperatuur. Want jongen. Wat was het warm, extreem warm. Dus ik dacht, weet je wat, we gaan lekker dit muziek beginnen, dit uurtje, met Georges Moustaki, met ja, een beetje Zuid-Amerikaanse klanken, met La Philosophie de Batucada. Vrolijke klanken, dus ik dacht, we houden een beetje zomers. Ja, hoewel, ja, de zomer is natuurlijk nog lang niet begonnen. Ja, het is begonnen, maar het kan nog heel lang duren. Maar alsjeblieft, niet zo warm meer, want je doet helemaal niks. Dat is ook misschien ook wel de bedoeling. Dit was in ieder geval de filosofie, de Batucada uit 1975 van Georges Moustaki. Die prachtig mooie man met dat witte gewaad en die prachtig mooie baard. Deels Egyptenaar, maar op jonge leeftijd, of zijn mijn ouders meegereisd naar het eiland Corfu. En dat is dus Griekenland. En daar hadden zij een boekhandel. En daar kwam een internationaal gezelschap. En de Frans werd bijna de voertaal. Dus op jonge leeftijd ging Georges met zijn ouders naar Frankrijk. En hij, als een ode aan Georges Brassens, noemde hij zich Georges. Nou, prachtig mooi. Nogmaals leuk dat u luistert, dames en heren. Dat het programma Vive la France. En we gaan heerlijke, mooie, lekkere, gezellige klanken voor u draaien. Van Georges Moustaki stappen we over naar Daniel Gérard met het mooie lied Butterfly. Hij noemde dit Engels, Butterfly snap ik het niet, want het woord papillon, wat betekent vlinder, dat vind ik ook heel mooi om te kiezen. En ja, dus betekent, we gaan even lekker luisteren naar Daniel Gérard met Butterfly. Yeah.

Michel Fugain, altijd prachtige, gezellige, mooie muziek met die groep achter hem. Le Big Bazaar zong hij een hele mooie liederen. Ik heb een jaar geleden een driedubbel cd van hem aangeschaft. Ja, natuurlijk staat er Le Printemps op en Vive la Vida. Maar ook prachtige mooie nummers zoals Partier, Repartier. Vertrekken en weer terugkomen, 2005. Heerlijke nummers, ook een beetje onbekend. Maar jij kent duidelijk, herkent duidelijk de prachtige stem van Michel Fugain. Ja, ik zei, we zijn een beetje een zomerse klanken, zomerse sferen. De meeste hitte hebben we gelukkig achter ons gelaten. Maar ik dacht, weet je wat, maak er een zomers programma van. Met warmte en gezelligheid. En dat betekent dat we ook even kunnen genieten van Brigitte Bardot. Ja, deze, ja, altijd, jij seksbom, nee. Ze was zeer veelzijdig. Zeer verstandige, knappe vrouw, mooie feit. En leefde toch een heel mooi leven, heel lang in Saint-Tropez. Politiek gezien was ze wel een beetje afwijkend. Dat werd niet helemaal in dank afgenomen, maar het was een prachtige zangeres. En mooie liederen gemaakt, heerlijk. En we kunnen even lekker genieten van haar mooie nummer. En ja, het is zomers, dus wat doen we? Mester Sun van Brigitte Bardot.

Ja, George Bustekie, die schreef een van zijn mooiste liederen in de jaren, eind jaren 60. Dit komt uit 1969. Le Facteur. Prachtig mooie warme stem had die man toch. Deze deels Egyptenaar, deze deels een Griek. Want ouders wonen op het prachtige eiland Corfu. Misschien bent u daar wel eens geweest. Een van de mooie Griekse eilanden. Trouwens, alle eilanden in Griekenland zijn fantastisch mooi. Heerlijk. Ik weet niet of je er nu moet zijn of het de bloedhitte is. Ze hebben wel eens last van bosbranden. Maar ik ben een paar keer op het eiland geweest. Samen als een kost en dergelijke. Ook Kreta. Dat is een heel andere factor natuurlijk. Maar het is een schitterend land. Prachtige mooie mensen. Zeer gastvrij. En George heeft dat denk ik meegenomen. Die gastvrijheid. Die amabiliteit. Moeilijk woord. Begin er niet aan. George was toen Le Facteur. En we gaan lekker nog veel van hem draaien. Dames en heren, leuk dat u luistert hier naar het programma Vier van de Frans. Hier op de zender Bo Pollensrik Omroep. Zijn we eerst uurtje heerlijke Franstalige muziek voor u draaien. Eens even kijken. Wat heb ik voor u klaarstaan? Licence 4. Zelfs een veetje, een Romeinse veetje, eentje ervoor. Dus dan is het 4. Licence 4. Waarom ze zich zo genoemd hebben, geen idee. Maar, wat heel belangrijk is, hij nodigt ons wel uit voor een... Nou, dat komt hier, hoor. Viens boire un petit coup à la maison. Met andere woorden, wij zouden heel zeggen... joh, kom even een pilsje bij me drinken. Voir, boire un petit coup à la maison.

Ja, je zou het kunnen vertellen, de liefde die ons allemaal aangaat. L'amour, c'est l'affaire de gens. Dat is de, ja, waar we ons altijd en vaak mee bezighouden. Deen meer dan dander. Gilbert Bécaud, Mr. 100 000 volt, die tekent daarvoor uit 1967. Zo, bent u weer helemaal bij. Ja, ik vertel dat ik kon nogal aan begin van het programma. We gaan er een zomersprogrammaatje maken. We hebben gelukkig weer wat aangename temperaturen. Want jongen, was het vrijdag, was het... Waar moet je naartoe? Wat moet je doen? Moet je in de tuin zitten? Ook te warm. Moet je op het balkon zitten? Veel te warm. Moet je naar zee? Ja, voordat je al die spullen bij elkaar gepakt hebt. Had je gewoon geen zin in. Dat doe je niet. Zoek de warmte op. Nou, de warmte, die hadden we al. Maar verkoeling, heerlijk. Water drinken. Nou, dat hebben we wel gedaan. Ja, niet alleen water hoor. Maar goed, Gilbert Bécaud, die had ons advies gegeven. L'amour, c'est l'affaire d'un gens. Ja, we gaan weer even lekker dansen. En dat doen we met El Chato. El Chato, dat is lekker een vrolijke band. En die zegt, nou jongens, we gaan lekker dansen. En daar gaan we ons lekker aan houden. Wat gaan we doen dan? Chato, dansen, balansen.

Heel mooi ingetogen lied van iemand minder dan Jane Birkin. Ja, ook haar zijn we kwijt. Vorig jaar overleden, Jane Birkin. De vriendin en de vrouw van Serge Gainsbourg. En natuurlijk kennen we allemaal dat Je t'aime, moi non plus. Maar dit was van Jane Birkin. Ze heeft heel veel mooie dingen gemaakt. Ballade de Johnny Jane. Ja, dames en heren, als ik zo in mijn tuin zit, en dat hebben we natuurlijk al heel wat in de schaduw onder een zonnescherm gezeten, en dan zie ik dat ik tot mijn grote vreugde de vlinderstruik, die ik al een jaar heb, maar gestoeid, en dan begint die weer uit te lopen, en dan zie je die prachtig mooie witte pluimen, en die paarse pluimen, en dan zie je de eerste vlindertjes al aankomen. Dat vind ik al een genot om naar te kijken. Zei ze, ja, kom maar dames, kom maar, kom maar. Ook dames, zullen we eens een balletje bij zitten. Maar genieten we van die bloemen. Maak er een bloementuin van, dames en heren, zou ik zeggen. Tegeltjes eruit, bloemen erin, planten erin. En dan kan je lekker genieten van, nou, onder andere de vlinders die rondom, daarom zegt het al, de vlinderstruik, lekker heen en weer fladderen. Ja, de tijd van Mr. Prikkebeen was dat, ja, er was helemaal geen taboe, hoor ze erop. Je kon lekker op vlinders gaan jagen. Daar moeten we toch helemaal niet meer aan denken. En ook een beschermd mooi klein insectje. Heerlijk dat ze er zijn. La chasse aux papillons, wat is een lied ervan gemaakt? De jacht op de vlinders. Nou, hier staat 1955. Misschien kon het toen nog. Maar later werd er gezegd, nee jongens, doe dat niet. Laat die dingen mooie beestjes lekker fladderen. La chasse aux papillons kon toen nog, nu niet meer.

Het was afgelopen jaar. Ja, ik ben er al, kom al. Oké, Isabel Aubry, die zingt, ja, wat we ook wel regelmatig onderschrijven. Het leven is te mooi. Nou, te mooi. Het is mooi. C'est beau, la vie, 1963. Dames en heren, een blik op de klok. Dat betekent, ach, even afscheid nemen met tuurlijk de artiest van deze week. Die prachtige, mooie, sympathieke man. Deze deels Egyptenaar, deze Griek, Georges Moustaki. En hij vertolkt een van de mooiste die hij ooit gemaakt heeft in 1969. En met die klanken, dames en heren, maakt dat nog een hele mooie week van.

0: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegt dat de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 miste ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij HomeWizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
14: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
15: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
16: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Is Bo,
4: de omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en in-

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en theekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs, de koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 12 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
13: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
4: Dit is Bo,
5: de omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: mooie buitenervaring begint met een goede voorbereiding. De Jong Kampeer en Recreatie heeft alles voor uw outdooravontuur. Onze winkel heeft een uitgebreid assortiment outdoorkleding. Jassen, broeken, wandelschoenen en sandalen. Zo kun je avontuurlijk in stijl genieten van de natuur. Ook de beschermende middelen ontbreken niet. Bijvoorbeeld weerbestendige kleding, klamboes, insecten en teekwerende sokken. De Jong is jouw outdoor-specialist in de Bollenstreek.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk en ontdek het avontuur.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Silk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor